0: lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de server is gebeurd, is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

of the groove.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

Engelbert Noordstad. Met poten blauw bevroren en de bibbers tot aan het gat. De reis naar school was lange en de snij joeg mij ons lief. Maar ik wist dat ik het redden zou als ik ze zag, de vier. Eerst ver en vol van linker ziet, verscholen achter het land. En dan in eens gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de langes reed, dan was het net of heile stad, mooi.

kring geen vat op die. De wief was de voor eeuwigheid en den om joh de bie. Du was nooit mooi, mog runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi, de wief. Een verre knal, wolk van stof en met een kalm geboor. Zak alle vier de torens verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof naar Stadtouw gaai. Den hadden wel de koren voor de vief, daar hadden hij.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon. Bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Arma Boer en Martin Blok. Ast in de Zummersnijd.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Dit is Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Elena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive. Alleen bij ons €231. Voordeelhaartjes.nl.
2: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
3: voordeeluitjes.nl.
4: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
5: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
6: Radio Noord.
7: Leven in muziek.
8: Met René Walhout.
6: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
9: Een hele goede morgen en mooi dat je luistert naar Leven in Muziek, een radioprogramma Annex Podcast van RTV Noord. Mijn gast van vandaag is bij het grote publiek vooral bekend als Winnie uit de regio soap Boomwotter. Wie haar beter kent, weet dat Miranda Bolhuis een veel grotere rol speelt in het Groninger culturele leven. Ze zit hier tegenover mij. Goedemorgen, Miranda.
10: Goedemorgen, René.
9: Ja, ik heb jouw cv bestudeerd en had bijna een dagtaak. Je bent actrice, producent, zangeres, dirigent, liedjes schrijven, film maken, administratief medewerken. Hoe gaat dat nou als je gevraagd wordt naar jouw beroep?
10: Ja, dat is inderdaad best ingewikkeld soms. Ik behandel dat altijd als een soort cafévraag.
9: Yeah.
10: En dan zeg ik, ik doe alles wat met theatermuziek en multimedia te maken heeft. En verder kan ik gewoon niks.
9: Maar soms moet je zo'n formulier invullen. Dan staat dat je beroep. Wat vul je daar
10: dan? Ja, dat ligt er een beetje aan waar het formulier voor is.
9: Ja.
10: Dus dan ben ik soms podiumkunstenaar. Soms ben ik theatermaker. Soms ben ik creatief producent. Soms ben ik
9: cultureel ondernemer.
10: Oh, die gebruik ik ook vaak.
9: Ja, ja.
10: Nou, en dan is het een beetje afhankelijk waar het voor is.
9: Oké.
10: Ja.
9: Nou, daar gaan we het in ieder geval de komende 2 uur over hebben. Miranda Alexandra Bolhuis werd geboren op 16 maart 1970. En de Nederlandse top 40 wordt ze op dat moment aangevoerd door Creedence Clearwater Revival met Who'll Stop the Rain.

0: Uit zijn 1970 dus. Creedence Clearwater Revival in Who'll Stop the Rain. 16 maart 1970, de geboortedag van Alexandra... ik moet zeggen Miranda Alexandra Bolhuis. Vandaag mijn gast hier in Leven met Muziek. Hoe is het verder met jou, Miranda?
1: Het is met mij uitstekend, ja. René.
0: Ja,
1: ja, nee, ik zei toen ik hier net binnenkwam, zei ik al... Oh man, wat een drukte en wat een gedoe.
0: Ja.
1: Dat is een beetje inherent aan mijn hele leven, denk ik. Maar ik word er ook altijd heel vrolijk en blij van. Dus
0: de laatste keer dat ik jou zeg maar in het wild tegenkwam... was bij die voorstelling met Albert Secuur in Bad Nieuwsgrand. Fantastische voorstelling.
1: Ja,
0: trouwens.
1: Was echt te gek, hè?
0: In de tussentijd, wat heb je nog meer gedaan?
1: Oh, in de tussentijd, jeetje, dat was dus december afgelopen 2025. In de tussentijd heb ik gewerkt voor een organisatie, heel leuk, dat heet Buurkracht. En daar... ben ik 1,5 jaar geleden begonnen. Het heeft dus niks met theatermuziek en multimedia te maken.
0: Anders.
1: Ja, sorry, weer wat anders. En eigenlijk in het kort gezegd, we werken zij met buurteams... die voor een ander wat gaan opzetten. Even heel simpel gezegd, zoek het maar op, Buurkracht. Heb ik nieuwe dingen verzonnen voor de Stichting Gedeelde Verhalen... in het kader van 75 jaar Molukkers in Nederland. En straks in 2031 80 jaar Molukkers in Nederland.
0: Lijkt me ingewikkeld met allemaal zo van die verschillende projecten bezig te zijn. Hoe doe je dat?
1: Gewoon doen.
0: Is dat geen chaos in je hoofd?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, het is wel veel. Hè, dus het is ook wel. Maar ik heb denk ik het gelukje dat ik dan wel goed kan focussen. Hè, geef maar een naam aan. Of en in het nu kan zijn. Hè, dus ik heb er geen last van. Of dat ik kan gewoon heel erg doing doorgaan. En ook niet aan iets anders denken. Dus dat is het eigenlijk.
0: We gaan zien of dat een kenmerk van jouw hele leven is tot nu toe. Want we gaan dus naar 1970, toen ben je geboren. Mijn vraag is dan altijd, waar bist u er ooit van?
1: Ik ben er ooit van Dolf en Gini.
0: Dolf en Gini.
1: Dolf en Gini. Ja, ik ben geboren in Emmen. Even heel kort door de bocht, vanaf mijn 5e terug naar Groningen.
0: Hoezo in Emmen dan?
1: Omdat mijn vader werkte op de toenmalige streekschool.
0: Hij zat dus in het onderwijs?
1: Hij zat in het onderwijs, ja. En hij werkte toen op de streekschool in Emmen. En vervolgens ben ik daar dus geboren. Eerst mijn broer al, die daar is geboren.
0: Ja, ja.
1: Daar gingen ze ook een huis bouwen. Dus het was ook niet meteen de bedoeling dat we weer in Groningen gingen wonen. Mijn ouders zijn gewoon Groningers.
0: Stadjes.
1: Stadjes, ja.
0: Ja.
1: Mijn vader komt uit Oosterpaak.
0: Ja.
1: En mijn moeder uit Zeldert.
0: Oké. Okay. Dus voor het werk waren ze in Emmen beland. En daar zouden ze ook blijven. Maar...
1: Ja, dat was eigenlijk de bedoeling. Dus ze hebben daar een stuk grond op de kop getikt. Vroeger dus al heel lang geleden.
0: Ja.
1: Daar een huis neergezet.
0: Maar dat beviel niet? Dat ze.
1: Jawel, want mijn vader komt terug. Sorry, ik ga door je heen. Sorry, René.
0: Nee, geen
1: probleem. Mijn vader kon hier naar de streekschool in Groningen. En we hebben toen ook gekeken van oké, hoe werkt dat dan? Vlakbij Oosterhogebrug. Zo belanden wij in Oosterhogebrug. En wat was je vraag eigenlijk ook alweer?
0: Mijn vraag is... jouw familie, jouw afkomst. Je hebt het al die vraag gehad over Dolf Bolhuis en Venegina Voorzee.
1: Ja, mooie naam, hè?
0: In één tak van die familie, daar zit een heel indrukwekkende... hoe noem je dat? Een genealogie achter,
1: ja,
0: toch?
1: Ik vind het wel echt fantastisch. Ik weet niet precies wanneer het was. Laat ik eens 8 zijn geweest of zo. Werden wij gebeld, of eigenlijk mijn vader gebeld door iemand... en die vroeg, ben jij zoon van... een neef van... Dat bleek Jan van Bolhuis. Jan van Bolhuis heeft een stichting, Bolhuis van Bolhuis. En die heeft helemaal uitgezocht hoe al die lijntjes werken. En wij stammen allemaal rechtstreeks van de mannelijke lijn af... van Abel Eppens to Equete nog wat.
0: Dat is een bekende naam in Appingedam in de omgeving.
1: Ja, Weerdum. Ja.
0: Ja.
1: En de kroniekschrijver uit de 16e eeuw, als ik het even wel heb... En als je dat helemaal doortrekt, kom je uit bij mijn neefje als laatste man van de Bolhuizen. En we hebben zelfs een familiewapen, René.
0: Ja, en niet op zomaar een plek toch ook?
1: Die hangt in de Martinikerk.
0: Serieus?
1: Ja, serieus, ja. Daar hangt hangen een heleboel in de glas en lood met familiewapens. Waaronder het Van Bolhuis familiewapen.
0: Ja.
1: Dus het maakt niet uit of je Van Bolhuis of Bolhuis heet. Als je van diezelfde lijn afkomt, heb je dus... dat je denkt... Why? Maar goed.
0: Maar het klinkt alsof alle Bolhuizen familie van elkaar zijn.
1: Nee, dat zijn ze niet.
0: Oké. Okay.
1: Nee, ik heb het ooit eens... En toen begreep ik het niet zo goed. Toen dacht ik... min of meer kwam het verhaal toen... Zoals ik het toen herinnerde. Dat ik dacht, oké, je had dus Bolhuizen of van Bolhuizen, whatever. En dan, die hielden van feestjes, was een beetje het verhaal van
0: mij. Oh, zij ook al.
1: Ja, zij ook al. En daardoor waren er veel onwettige kindjes. Ik weet helemaal niet of dit waar is. Misschien dat Jan van Bolhuizen nu zegt... Miranda, wat praat je door? Maar dat was mijn beleving. En die onwettige kindjes of wettige kindjes... op een gegeven moment dachten, wij scheiden ons af... en wij gaan naar de stad. En we gaan,
0: okay.
1: Dus ergens
0: is toch al een naam in ieder geval. De familie Voorzee die steekt daar bleekjes bij af.
1: Ja, ik vind het alleen wel heel leuk dat Voorzee dan weer een naam is die je niet zoveel hoort. Ja. Dat is natuurlijk de familienaam van mijn moeder.
0: Ja, geboren dus in Emmen. Jouw vroegste herinneringen, die liggen ook in Emmen?
1: Ja, die liggen denk ik in de dierentuin.
0: De dierentuin?
1: Mijn oom en tante, de broer van mijn vader, woonde ook in Emmen.
0: Ja.
1: En mijn oom werkte in de dierentuin.
0: Aha.
1: En daar waren... Ook later nog, hè, ook toen wij al lang weer in Groningen wonen, waren altijd onze familiefeestjes. Ja, in Toenen. Ja, we hebben naar Toenen.
0: En wat voor beelden heb je dan? Als kleuter, peuter?
1: Ja, mijn beelden van peuter-kleuter zijn wel altijd... Als ik het aan die kant denk... Hè, dus ik heb natuurlijk ook peuter-kleuter beelden van Groningen. Is inderdaad spelletjes doen in de oude dierentuin. Hè, dus niet zoals het nu is, maar natuurlijk hoe de dierentuin vroeger was.
0: Ja.
1: En daar rondlopen, dat is een beetje mijn... Herinnering. Ja, herinneringen zijn natuurlijk volstrekt onbetrouwbaar, maar...
0: Ja. Jij met je broer,
1: ja, met
0: vader
1: mijn broer,
0: en moeder.
1: Ja, ja.
0: Klinkt
1: ja.
0: als een modelgezin. Ja, waren jullie?
1: Ja? Ja, waren we denk ik ook wel.
0: Okay.
1: Heel vaak denk ik, god, wat, hè, dus dat noem ik, dat klinkt heel zwaar, maar dan denk ik, wat ben ik eigenlijk gezegend. Ik had leuke ouders. Ik heb een leuke broer. Ik was ook helemaal geen opstandige puber.
0: Geen trauma's?
1: Nee.
0: Ai,
1: sterker nog, het was omgekeerd, hè, nu je dit zegt... Ook weer mijn beleving of herinnering. Dat ik heb vrij lang bij de vooropleiding theater gezeten. Wat nu de Noordelingen heet. En op een gegeven moment dacht ik. Ja, maar er is met mij niks mis. En ik heb dus zelfs een leuke broer. Ik hoor hier niet. Hè? Dus ik dacht toen, 16, 17. Als je toneel wil spelen. Dan moet je toch op zijn minst wel een paar trauma's hebben.
0: Je moet een rugzakje of zoiets hebben.
1: Ja, er moet toch iets mis zijn.
0: En ja? Dat, van al die andere mensen hadden dat wel dan?
1: In mijn beleving, hè?
0: Ja, ja.
1: In mijn beleving.
0: Oké. Okay.
1: Voor mij, dat was hoe ik dat toen voelde. Ik dacht, oké, er is de hele tijd is het drama.
0: Ja.
1: Maar ik deed sport. Ik mocht muziekles. Ik had vrienden.
0: Gaan ze nog uitgebreid over hebben. Maar is dat nog altijd het beeld dat je hebt van theater dan?
1: Nee.
0: Okay.
1: Nee, joh. Okay. Nee, wees niet bang.
0: Goed zo.
1: Nee.
0: Jenny Arian, die staat hier op het programma. Dat wil zeggen een liedje van Annie M.G. Schmid.
1: Ja. Nou ja, Annie M.G. Schmid hoeft natuurlijk geen introductie. En dat geldt ook voor de meerdere componisten, maar vooral Harry Bannink natuurlijk.
0: Yeah.
1: Waarom ik dit liedje heb uitgezocht, is meerledig. Eigenlijk heb ik alle liedjes uitgezocht omdat het meerdere dingen belichaamt. Enerzijds hou ik van Annie M.G. Schmid en hoe zij die teksten en hoe ze altijd weer een wending maakt. En hoe ze... Kortom, ik hou van verhalen. Maakt niet uit wat voor verhaal, geef een verhaal. Jenny Arian. En dat geldt voor meer zangeressen natuurlijk. Heeft ook nog eens het vermogen om verhalen te kunnen zingen. He, dus dat het echt aankomt. Dat je denkt, jezus, foei. Ik wou dat ik zo kon zingen.
0: Ja, het is over. Het is niet direct een vrolijk liedje.
1: Nee, het is niet heel blij. Maar dat was even eigenlijk helemaal niet waarom. We hebben een tijd lang, ik denk... Nou, ik gok het even op 2003, 2006. Met Carmen Schilstra onder andere. En met Marten Boonstra. Hadden wij een groepje. Dat heette Juffrouw Scholten. En daar zongen en speelden we Annie M.G. Schmid liedjes mee.
0: Waaronder dit nummer?
1: En deze zong ik zelf. Dus ik dacht, oké.
0: We gaan luisteren.
2: Het is over. Hij zegt me niets meer. Ik ben vrij.

Wacht even. Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug? Voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. Ze wou zo graag. Nou goed.

0: mooi. Ja, komt mooi. Uit de musical Heerlijk duurt het langst. Origineel uit 1965, maar dit is van later natuurlijk. Ja. Jannie Arian, het is over in Jotem hier in Leven en Muziek, waarin ik vandaag praat met Miranda Bolhuis, die op haar vijfde of zesde, dat weet je helemaal niet zeker.
1: Nee, dat moet vijf zijn geweest.
0: Dat je verhuist van Emmen naar Oosterhoogebrug.
1: Ja, Oosterhoogebrug. Nee, ik denk dat moet vijf zijn, want ik heb nog even op de kleuterschool gezeten.
0: In Emmen?
1: Ja, ook in Emmen, maar ook in Oosterhoogebrug.
0: Oh, zo bedoel, ja.
1: Want ik dacht ook even 76. Oh nee, dat kan niet, want dan zou ik in de eerste klas hebben gezeten.
0: Ja. Dus je vroegste herinnering aan Oosterhoogebrug, dan zitten we op de kleuterschool.
1: Ja, dan zitten we op de kleuterschool.
0: Voor iemand van 5 jaar is dat best wel ingrijpend om te verhuizen van Emmen naar een totaal nieuwe omgeving. Hoe was dat voor jou?
1: Ik heb volgens mij daar echt nul last van gehad.
0: Oh ja?
1: Ook nu weer weet ik dat allemaal niet zeker. Herinneringen zijn ingewikkeld. Nee, het was meteen leuk in Oosterhoogebrug. Ik kreeg meteen een vriendinnetje, Agnes Koops, met een boerderij. Nou, dat was natuurlijk feest.
0: Ja.
1: En ik zei nu per ongeluk zelfs in Oosterhoogebrug. Dat mag niet, hè?
0: Oh.
1: Op Oosterhoogebrug.
0: Oh ja, dat soort dingen.
1: Ja. Oh ja, dat soort dingen.
0: Maar het is een wijk van de stad. Was het toen ook al of was het nog echt een dorp?
1: Nee, het was net een wijk geworden.
0: Ja, ja.
1: Volgens mij was het, we hoorden bij het Noorddijk eerst. En die herinrichting was ergens rond die tijd.
0: Mm-hmm.
1: Dus het hoorde net bij de stad, maar zo voelde het niet. Het was wel echt een dorp.
0: Je voelde je direct welkom in ieder geval?
1: Ja, onmiddellijk. Ja, echt geen enkel probleem.
0: Ja.
1: Nee.
0: Hoe kan dat? Waar lag het dan? Aan de Oosterhoogebruggers? Of waar lag het ook aan de familie?
1: Ja, dat zal altijd een beetje allebei zijn. Weet je, wij waren gewoon klein, Robert en ik. Dus wij gingen gewoon, ik dan eerst even naar de kleuterschool en naar de lagere school. Dus je maakt vriendjes en vriendinnetjes.
0: Mm-hmm.
1: De straat, dus toen nog de Zwanenbroekstraat, zaten allemaal leeftijdsgenootjes van ons.
0: Ja,
1: dus alle buurjongetjes en buurmeisjes waren allemaal onze leeftijd. Dus dan heb je volgens mij meteen, ook als ouders, meteen een soort ingang.
0: Ja.
1: En nog steeds, hè, dus, dat is natuurlijk het leuke. Wij noemden iedereen oom en tante. Dus hè, je had ome Jolly en tante Anna.
0: Waren gewoon de buren.
1: Dat waren de buren. Dat waren oom, en nog steeds zijn tante Anna is helaas overleden. Maar de ooms en tantes die nog van die tijd leven, zijn nog steeds voor mij de ooms en de tantes.
0: Ja.
1: Dus ik heb het ook over ome Jolly als ik het over Jolly heb tegen mijn broer.
0: Dat was een hele gelukkige periode.
1: Ja, het was ik kan wel moeilijk gaan zitten roemen, maar het is niet zo.
0: Maar wat was je voor een kindje, voor een...
1: Dat vind ik denk ik wel ingewikkeld. Ik was wel een beetje in mijn eentje is niet helemaal waar. Ik vond het heel fijn om lekker met mijn kraaltjes en mijn tekeningetjes bezig te zijn in mijn eentje in de kast. Want ik had namelijk in het tweede huis, niet in de Zwanenbroekstraat, een inloopkast. En daar had ik dan kussens ingelegd. En dan ging ik dan boeken lezen. En ik ging
0: in de
1: tekenen.
0: Kast.
1: In de kast, ja. Okay. De inloopkast onder de trap. Echt, een beetje Harry Potter. Maar ik deed dat omdat ik erin wilde.
0: Ja. En dan zat je in je uppie, in je eigen wereldje.
1: Ja, dan zat ik in mijn eigen wereldje. Mijn eigen dingetjes te doen. En te bedenken en te dagdromen. En,
0: er zat al een beetje een theaterdier in.
1: Ja, dat heeft er altijd wel in gezeten.
0: Oh ja?
1: Ik heb wel altijd een soort wens naar het podium gehad. Ik was ook wel het meisje met de borstel voor de spiegel. Hè? Dus die met de haarborstel als microfoon voor de spiegel.
0: Oh ja.
1: En wij deden dansjes. En we maakten... We speelden Charlie's Angels na. En we... Ik was wel altijd daarmee bezig. En ik zong ook wel veel. Mijn vader zong.
0: Oh ja?
1: Ja, er was bij ons thuis waren een orgel. Dus niet een piano, maar een orgel. Met zo'n ritmebox.
0: Ja.
1: En dan ging mijn vader erachter zitten. En die schalde dan Ivan Rebrov en dat soort nummers door het huis.
0: En dan
1: zeg
0: deed
1: maar
0: het hele gezin mee?
1: Nou, niet van harte.
0: Oh.
1: Ik denk zelfs dat Robert naar boven zou zijn gevlucht. Is mijn gok. Heb je opgelet? Ik denk dat ik het meest om moest lachen. Of in ieder geval het meest leuk vond.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk mijn moeder ook ergens zuchtend.
0: Maar van wie heb je de creatieve kant, de theaterkant, de cultuurkant? Is dat van je vader of van je moeder?
1: Nee,
0: allebei?
1: Ik denk wel een beetje van allebei, maar op een andere manier. Mijn vader was wel echt de creatieve. Maar mijn vader was in alles... Robert en ik zeggen best vaak, papa was een visionair. En ik denk ook dat dat echt zo was.
0: Maar waarin dan?
1: Nou, in bijna alles. Even, ja, nu ga ik wel heel erg mijn vader ophemelen.
0: Ja.
1: Mijn vader was aan de ene kant verschrikkelijk, omdat hij vaak natuurlijk een mening had. Maar hij was ook altijd bezig met de omgeving. Hij was heel creatief, kon heel erg goed zingen. Slim, snel, analytisch. Dus dan heb je een mening, dat botst wel eens. Hè? Dus hij was ook heus niet overal geliefd. Mijn opa en oma van de andere kant, voor zee, deden aan amateurtoneel.
0: Aha.
1: Mijn moeder vond dat dan weer vroeger een haak in de jaren verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Die moest dan ergens derde bomen van achteren mee met opa en oma. Nou, dat was helemaal haar ding niet. Mijn broer is ook weer heel creatief. Dus wij zijn allemaal heel... Eigenlijk, nou, mijn moeder is dan misschien de minst creatieve... als je het woord creatief heeft vernauwd. Maar die was weer creatief op een andere manier.
0: Wat deed ze dus eigenlijk professioneel? Jouw vader werkte op school. Wat deed hij daar?
1: Mijn vader was leraar installatietechniek op de streekschool.
0: Met zijn handen werken dus?
1: Dat deed hij. Hij was natuurlijk echt leraar. Ja. Hij heeft ook nog allerlei actes gehaald tot zijn 40e. Dus hij kon ook natuurlijk scheikunde, geloof ik, docent zijn als hij dat had gewild. Maar hij was heel erg bezig met dat mbo.
0: Ja.
1: En mijn moeder zat op de administratie.
0: Ja.
1: Op de boekhouding.
0: Ja.
1: Ook op de streekschool. Aha. En daarna ging mijn moeder, omdat op een gegeven moment was dat wel afgelopen periode. Dat heeft ze nog tijd bij de thuiszorg gewerkt. Aha. Dat is hartstikke leuk.
0: En jij zat ondertussen in de kast te tekenen.
1: Ja.
0: Dus dat was ook al een activiteit van jou met tekenen, schilderen.
1: Ja, ook lang. Ik heb ook toen ik natuurlijk weer eens niet wist wat ik moest gaan studeren. Zoals ik meestal niet precies weet welke kant ik nou op ga. Dacht ik wil naar Minerva. En ik heb al die toelatingsexamen dingen aangevraagd.
0: Wist je toen in die kast al wat je wilde worden?
1: Nee. Ik wilde... Mijn allereerste herinnering is dat ik directrice van een kindertehuis wilde worden.
0: Oh?
1: Ja, dat is, waarom directrice weet ik ook niet. Ik had ook misschien kunnen denken, ik ga in een kindertehuis werken. Maar klaarblijkelijk dacht ik groot.
0: Ja.
1: Dus ik was... En waarom ik dat precies wilde, weet ik eigenlijk niet. Maar omdat... dat weet ik eigenlijk nog steeds niet.
0: Mm.
1: Het idee van directrice van een kindertehuis zijn... waar allemaal zielige kinderen dan het fijn zouden hebben... dat was eigenlijk wat mijn droom in de kast was.
0: Ja, ja.
1: Dat werd ik.
0: Oké. Okay. Op het podium staan voor kinderen die zielig zijn en die blij maken.
1: Ja, nou, een podium geven om blij te worden.
0: Dat en je vader zong? Deed hij ook daarin een... dat is best wel een beroemd koor, toch?
1: Dat is een heel beroemd koor. Met al mijn ooms, hè? Zit al mijn ooms in.
0: Oh ja, alle inwoners, alle mannelijke inwoners.
1: Alle mannen van Oosterhoogebrugge omgeving.
0: Chantiekoor.
1: Nou, niet meer. Dat was het. Nee, het is nu mannenkoor. Ze hebben het repertoire een beetje verbreed. Ik moet even voor Oostersteum, want daar hebben we het over. Moet ik even opkomen. Nee, Oosterstum, ik weet niet of mijn vader bij het oprichtingsclubje zat.
0: Vree Westerhof wel, denk ik.
1: Ja, ik denk dat Vree wel bij het oprichtingsclubje zat. Maar zelfs dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker.
0: Okay.
1: Cor Glazenburg zat daarbij.
0: Ja.
1: Meester Wieringa, denk ik. Maar Vree weet het beter.
0: Maar toen was het een chantiekoor.
1: Ja, toen was
0: het
1: chantiekoor. En mijn vader was er wel vanaf dag 1 bij. Want die wilde natuurlijk in dat chantiekoor.
0: Ja.
1: En ik heb nog steeds een zwak voor alle chantiekoren op de planeet.
0: Daardoor?
1: Ja, echt daardoor. Ja,
0: Oké. Okay.
1: Dus, wij gaan met een van de koren die ik zelf begeleid... vaak naar Schiebrekoog. Om daar mee te zingen met de chantes van Schier. Altijd traditie. En dat is ook echt fantastisch.
0: Je hebt een fragment van het koor, het mannenkoor nu. Maar hier is nog chantiekoor.
1: En hier is nog chantiekoor.
0: Oosterstum. Ja. Met jou, daar horen we je vader, hè?
1: Ja, daar horen we mijn vader. Ja, ik dacht, ik wil toch absoluut iets van Oosterstum. Niet alleen een eerbetoon aan mijn vader, maar ook aan mijn ooms. En omdat mijn leven in Oosterhoogebrug gewoon heel leuk was. En toen heb ik Vree gebeld en ik zei... is er niet iets van voor 2006, hè? Want mijn vader is overleden. En toen kwam hij aan met 1995...
0: Nou, laten we eens luisteren.
2: Ons volgende lied gaat over de reis. Net als een vragen, handig als veermaster. Waarbij Dolf Olhuis, de solus van de kapitein en de scheepsbemanning vertolkt. En het koor al optreedt als landverhuizers. En eigenlijk zoveel haast heeft om het schip in Amerika te krijgen. Dat ze het schip al vooruit willen blazen. Luister naar Dolf Olhuis en de handige veermaster.

0: nog twee, zes stukje.
1: Ja, mooi, hè?
0: Dat is mijn vader.
1: Is dat je... Ja, dit is je als een van Rebrov.
0: Nee, mijn vader... Ik stuurde het naar mijn broer gisteren of eergisteren. En vervolgens... En ik kreeg natuurlijk... Ik zei, cool, hè? Mijn broer zei, ja, vet. Je hoort het plezier. Ja. Veel te kort nu, maar zeker het laatste couplet is echt super grappig.
1: Het is terug te vinden op YouTube, toch?
0: Het is terug te vinden, maar dan in fragmentjes. Want deze is aan elkaar gezet. Moet ik er wel even bij zeggen. Mijn goede vriend Renger Koning... die dit allemaal heel goed kan, want het waren twee krakkemikkige fragmentjes. En hij heeft het tot één geheel gesmeed met zijn magische vingers.
1: Kijk eens. Ja. Mooi, man. En in Oosterhoogbrug, dus uit Oosterhoogebrug. Op een gegeven moment ben je uit de kast gekomen daar, denk ik.
0: Ja, uit de kast.
1: Want ik begrijp, je bent ook gewoon heel erg actief. Ja, verenigingsniveau en weet ik wat allemaal.
0: Ja, we hadden natuurlijk Dio. Hè? Door inspanning, ontspanning.
1: Het bestaat nog altijd.
0: Het bestaat nog altijd. Dus ik zat eerst bij gym en bij trampolinespringen. En Robert voetbalde. Mijn vader was vanzelfsprekend de voorzitter van Dio.
1: Ik heb weer een krantenknipsel.
0: Oh, wat leuk.
1: 1985, trampolinekampioenen Noordelijke Turnkring. Dat was in Paterswolde. En dan krijgen we hier bij D-klasse meisjes, jeugdmeisjes, Miranda Bollehuis.
0: Oeh, was ik kampioen?
1: Ja, jij was
0: daar. Dan moet ik even de bril erbij
1: hebben. Dat weet je zelf niet eens.
0: Ah, wel nee.
1: Ja,
0: nee,
1: volgens de krant ben jij daar kampioen.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Oh ja, ik zie het.
1: Maar trampolinespringen, hoe kom je daarbij om dat te gaan doen? Er staat ergens een trampoline en dan begint dat?
0: Ja, ik zat natuurlijk op gym. En vervolgens, ik weet niet waarom, en ik vond dat heel leuk. Want dan kon je van die salto's. En ik heb daarvoor heel lang op ballet gezeten. En dit was een soort combinatie, dat met gym natuurlijk ook al, van ballet. Want je moet toch, het moet wel allemaal sierlijk.
1: Oh,
0: en
1: ja.
0: Kracht. En, dus ik was echt wel een fanatieke trampolinespringster. Ja. Dat ik ook nog een keer kampioen ben geweest, was ik vergeten.
1: Oké, maar je begint met ballet dus.
0: Ja.
1: Hoe oud ben je dan?
0: Ik denk 7 of zo. Dus ik zat bij Gretel van Brugge, de dansstudio in
1: dat is
0: in de
1: stad. Ja, meisjes van die leeftijd, die willen wel vaker ballet. En dan zodoende ben jij daar ook aan begonnen.
0: Ja, maar dat was denk ik ook wel ingegeven uit mijn podiumdrang. Waar ik geen woorden toen voor had natuurlijk. Maar wel wist, ik moet daar iets mee. Ik wil bewegen, ik wil spelen, ik wil zingen. En ook ballet vond ik ontzettend leuk om te doen.
1: Ja.
0: Dus ik heb dat ook wel tot vrij lang volgehouden. Tot ik op een gegeven moment dacht, maar ik wil ook graag op handbal. Dat vond de balletjuf geen goed idee. Want dat is dan verkeerd spiergebruik. En die is ook echt volgens mij thuis geweest bij mijn ouders.
1: Om jou op andere gedachten te brengen.
0: Ja, om toch te zeggen dat dat niet de bedoeling was. Dat
1: zij zag wel een toekomst in jou.
0: Ja, zij had wel bedacht dat ik door moest gaan met... Ik ben 1,78, dus was uiteindelijk natuurlijk vermoedelijk nooit wat geworden. Maar dat was toen natuurlijk nog niet zo. En ik denk ook dat door dat handballen en later hockey... en dat ik inderdaad andere spieren ben gaan ontwikkelen. Dus toen dacht de balletje, dit is wel wat voor haar.
1: Maar jij dacht er dus anders over?
0: Ja, maar ik vond het ook heel leuk... maar ik wilde niet per se alleen maar ballet doen.
1: Okay.
0: Want ik wilde namelijk echt op handbal. Ik vond dat hartstikke leuk.
1: Ja, hoe kwam je daarbij terecht dan? Wat vriendinnetjes die dat deden?
0: Nee, volgens mij heb ik de vriendinnetjes juist meegenomen.
1: Oh.
0: Hoe kwam ik in godsnaam bij handbal? Nou, dat weet ik
1: niet. Ik heb geen krantenknipsels gevonden dat je kampioen bent geworden.
0: Nee, maar volgens mij hebben we het daar ook niet over gehad. Ja, we zijn heel vaak kampioen geworden.
1: Sparta, toch wel?
0: Bij Sparta 75.
1: Okay.
0: Zeker in de dames junioren. We hadden echt een fantastisch team.
1: Ja, ja.
0: Al zeg ik het zelf. Mijn vader ook daar weer was de coach. Mijn vader die is wel...
1: serieus?
0: Ja. Hij was dus voorzitter van Robert's voetbalclub. En bij handbal mijn...
1: Dat lijkt me heel vervelend.
0: Coach. Ja, dat was eigenlijk heel leuk.
1: Ja?
0: Ja, ik had natuurlijk die rare vader met die bulderstem. Hè, die van Rebrov.
1: Ja, dan wil je soms wel wegkruipen, denk ik.
0: Ja, soms. Nee, ja. Ja, nee. Er waren ook momenten dat ik dacht... oh man, kan die man zijn mond houden?
1: Ja.
0: Echt, stop hiermee. Maar het was ook wel heel vaak hilarisch. En wij hadden ze in die dames junioren... waar hij dus de coach van was... hadden we altijd zo'n ghetto blaster mee... voor de warming-up. En dat vond mijn vader dan ook fantastisch. Dus die was de eerste die op play drukte. Zodat zijn meisjes... gingen warm lopen.
1: Ja.
0: Die had daar wel lol in, ja.
1: En je leeftijd zit er dan ongeveer?
0: Dames junioren, 15, 14?
1: Ja, ja.
0: 15, denk ik.
1: Oké.
0: Okay. Ja, zoiets.
1: Want ik was even nieuwsgierig. Wat voor posters hingen er bij jou op je slaapkamer?
0: Ik had een rare hobby. Ik verzamelde plastic tasjes.
1: Boodschappentasjes. Pardon?
0: Ja.
1: Gewoon van de supermarkt?
0: Ja, van de supermarkt. Maar dan dus overal vandaan. En mensen wisten dat ook op een gegeven moment. Dus ik had één wand helemaal... Ik deed dat dan, we hadden van dat soort behangetje. Weet ik veel. In ieder geval kon je daar makkelijk met spelden inprikken. Eén wand was helemaal boodschappentassen. Met dus allerlei soorten plastic tasjes.
1: De Fred van der Werf die je toen vast nog had.
0: Ja, maar ook hele mooie vogeltjes van een andere of uit een ander land. Of weet ik veel. Ik had
1: je verzamelde plastic
0: tasjes. Ik verzamelde plastic tasjes.
1: Kan.
0: Op de ene kant van de deur zat Alfred J. Kwak. En aan de andere kant zat Roberto Giacchetti en de Scooters. Ik ben nu gewoon mijn kamer even aan het doorgaan.
1: Die de Dolly Dots?
0: Ja, de Dolly Dots hadden denk ik geen poster. Kim Wilde had wel een poster in mijn kamer. Maar de Dolly Dots was ik wel heel erg fan van. Dat wel, ik kan niet anders zeggen.
1: Ja?
0: Ja, ik vond het echt fantastisch. Maar het was ook weer hetzelfde. Wij gingen daar met vriendinnen de dansjes maken. Wij gingen uit laken, gingen we dan zo'n pakje knippen met, hoe heet dat, elastiek erin. En dan weer een ander stukje laken maakte hij dan een riem. En dan gingen we naar die dansjes kijken en die gingen we dan nadoen. En ik kende alle Dolly Dots liedjes uit mijn hoofd.
1: Ook Doewa Diddy, want die staat op de lijst.
0: Ja, Doewa Diddy.
1: Waarom dat nummer?
0: Ja, omdat ik hier natuurlijk een klein foutje heb gemaakt als Full Minty. Ja, ik ben al heel lang lid van de Full Minty's.
1: Dat is een orkest en daar ben je zangeres.
0: Ja, we zijn eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Alleen ben ik niet zo goed in gitaar of piano spelen. Dus dat doe ik dan niet. Hè? Dat doen Remco en Harry.
1: Veel mensen zullen je wel gezien hebben in die mintkleurige pakjes.
0: Ja, dat doen we al. Ja. Full Minty's ook bestaat natuurlijk al langer dan dat ik erbij zit.
1: Ja.
0: Hoe dan ook, ik werd ook een Full Minty. Daar kunnen we het later nog wel even over hebben. En zag op de setlijst Doewa Diddy. Dus ik zei, nou dat is raar, we zijn toch een jaren 50, 60 bandje. Wat doet een liedje van de Dolly Dots op deze setlijst?
1: Ja,
0: toen werd ik eventjes terecht gewezen. Ja. De bekendste uitvoering is natuurlijk Manfred Mann. En het is volgens mij niet eens van hem.
1: Nee, het is uit 63 van die Exciters.
0: Ja. Ja. Dus zij staat nog steeds op de setlijst. Ik zing nog steeds Doewa Diddy.
1: Maar uit 1982.
0: Ja.

0: De Dolly Dots met Doewa Diddy Diddy. En we zien daarop Miranda Bolhuis als 12-jarige dansen in haar Dolly Dots pakje.
1: Ja, fantastisch. Ja, ik word er nog steeds blij van.
0: 1982. En dat treft, want ik heb hier een krantenknipsel met een ingezonden brief van Minke Glazenburg, Jean-Serge Krol en Miranda Bolhuis.
1: Geen idee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Heb je naar het Dagblad van, nou, Nieuwsblad van het Noorden gestuurd?
1: Wat zat erin dan?
0: Dat gaat over het Groninger vakantie kinderfeest.
1: Ah, oh, wacht even, praat even door. Ik heb echt, ik moet...
0: Dat, je zat in de zesde klas van de Leonborgschool en je had gedemonstreerd.
1: Oh.
0: Op de vismarkt.
1: Oh ja?
0: Ja, zeg je dat niks meer?
1: Nee, ik heb geen idee.
0: Ja, na 70 jaar kwam er een eind aan dat vakantiekinderfeest.
1: Ja, dat was altijd wel echt heel leuk. Oh, wat
0: en daar
1: was
0: waren
1: het
0: jullie
1: alweer?
0: Heel erg boos over.
1: Ja, dat was dat ook alweer. Dat was een week. Ja. Een week heel leuk, waarin je dan... weet ik veel, allerlei spelletjes ging doen. En dat was echt, waar was het ook alweer?
0: Ja, jij hebt daar meegedaan, kennelijk.
1: Ik ga het zo lezen tijdens het volgende liedje. En dan gaan we het er daarna over hebben, want het was wel echt tof. Nu je dit hoort, zegt...
0: We hebben gehoord dat jij fanatiek was met sporten. Je was creatief met ballet en met trampolinespringen. En ondertussen was je ook nog een klein ondernemertje, begrijp ik. Want je had een klein handeltje in oorbellen.
1: Oorbellen, ja, zeker. Nou, de ondernemer in de familie is mijn broer. Oh. Maar ik was dan een heel klein mini-ondernemertje. Nee, we waren heel fanatiek. Niet alleen ik, maar ook mijn vriendinnetjes. Maakten we sieraden, vooral oorbellen.
0: Ja?
1: En daar gingen we natuurlijk mee op de vrijmarkten en op alles, overal waar het maar mocht. Maar ook onderling. Dus dat mensen zeiden, ik wil graag oorbellen. En dan zei ik, moeten ze blauw, geel of groen zijn? Gingen we naar...
0: Ze werden gewoon, waren gewoon gecustomized.
1: Oorbelletjes.
0: Oh, ja?
1: Dus ik zat met mijn tangetjes en zilverdraadjes en kraaltjes en vlindertjes.
0: Nog steeds onder die trap? Of,
1: Ik denk dat ik dat ook wel aan tafel gewoon deed, is mijn vermoeden.
0: Maar daar was je veel uren aan kwijt?
1: Ja, wel. Ja, daar was ik echt fanatiek in.
0: En hoe ging het ondertussen op school dan? Want als ik dat zo hoor, daar is niet veel tijd meer voor.
1: Jawel. Dat kan allemaal precies... een dag heeft 24 uur.
0: Ja.
1: Nee, ik deed inderdaad ook toen al best wel veel.
0: Ja, maar neem ons mee naar school. Hoe ging het op school?
1: Gaan we het over we zitten op de middelbare school inmiddels?
0: Nou, we zitten nog net, denk ik, in de Leeuwenburg school. Oh, okay. Heette het toch?
1: Leeuwenburg school heette het vroeger.
0: Ja.
1: Leeuwenburg school, hè? Niet Leeuwenburg school.
0: Sorry.
1: Leeuwenburg school. Hoe ging het op school? Ja, de school is gewoon een lagere school. Hè. Je gaat om 8:30 naar school, je bent om 3:30 weer vrij. En tussendoor ga je naar huis om te eten.
0: Heeft niet veel indruk op jou gemaakt, begrijp ik?
1: Nee, weinig. Behalve dat het leuk was.
0: Yeah.
1: We hadden natuurlijk combinatieklassen. Ik heb wel iets heel leuks over de lagere school, wat ik me net te binnen schiet, wat jij niet kan weten. Ik geef van de hak op de tak. Ik begeleid koren, waaronder een koor in Garnwert. Daarmee gaan we spelen op het Ede Staal Festival. En we delen het podium samen met Iron Machanti Koor. Dus ik dacht, nou, even kijken welke Ede liedjes zij doen. Dus ik bel. En wie is daar de dirigent? Pieter Kuik. En wat is Pieter Kuik? Dat was vroeger mijn meester Kuik op de Leeuwenburgschool.
0: Kijk eens.
1: Nou, meester Kuik was hartstikke leuk. Het was gezellig. Het was combinatieklas 3-4. Meester Wieringa was... leuk, we deden de schoolmusicals en dan mocht je in de vijfde ook al meedoen.
0: Klinkt als allemaal, je rolde er gewoon doorheen, geen problemen.
1: Nee.
0: Geen kattenkwaad.
1: Nee, ik was dus net... Was
0: je een braaf meisje?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, oké.
1: Okay. Nee, er was geen... Weet je, het is niet zo dat ik werk... Ik kan hartstikke opstandig zijn. En ik was ook vast heel vaak heel vervelend voor mijn ouders. Maar als alles terugkijkend, maar ook in mijn gevoel daarin... Er was ook geen reden om opstandig te zijn. Het was eigenlijk een heel ongedwongen tijd. Met al die ooms en tantes en een straat vol met leeftijdgenootjes. En...
0: Ik hoop dat straks in je puberteit gaat veranderen. Want daar gaan we langzaamaan aan toe.
1: Oké. Okay.
0: Want je was ook goed op school. Tenminste, je mocht naar het gymnasium.
1: Ja.
0: Dus dan ben je wel goed op school.
1: Ja, ik was wel goed op school.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Was dat gebruikelijk voor om iemand uit Oosterhoogbrug naar het gymnasium?
1: Nee.
0: Prentinius?
1: Nee, dat was het niet. Ik was natuurlijk niet bewust bij, maar mijn broer is ouder dan ik. Die ging natuurlijk als eerste, die ging ook naar het gymnasium. En ik weet wel uit latere verhalen dat dat een soort zwaar bevochten was.
0: Zo van, wat denken die bolhuisjes wel?
1: Ja, wat denken ze wel? Weet je, dat is niet...
0: Nou hem gewoon, jongens.
1: Nou hem gewoon, ja, blief hem de mol.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, en dat is misschien niet... Ik overtrek het misschien nu een beetje, omdat ik dat natuurlijk zelf nooit zo heb ervaren. Maar ik ben de jongste. Dus voor mij was de weg al een beetje geplaveid.
0: Voor jou was het een vanzelfsprekendheid. Jij vond het niet raar om naar het gymnasium te gaan.
1: Nee, ik fietste mee vrij snel met twee vriendinnetjes van het gymnasium toen. Uit Leeuwenborg. Dat werden vriendinnetjes. Maar veel van mijn eigen vriendinnetjes gingen naar de TLNC MAVO. Maar die zat op de route. Dus dat was ook eigenlijk...
0: Je fietste samen die kant op?
1: Ja.
0: Maar je kwam wel in een ander milieu terecht. met ja, sowieso op een andere plek.
1: Nou ja, het enige.
0: Was je daar ook nog altijd datzelfde meisje die naar Oosterhoogebrug kwam en makkelijk met vriendjes, vriendinnetjes omging? Is dat,
1: Ja, nee, dat is nooit veranderd. En het milieu op het Pedinius, ik weet natuurlijk niet hoe het nu is, was, ik denk, nog steeds hetzelfde. Echt een allegaatje van alles. Hè? Ja. Dus of het nou, ik kom natuurlijk uit een leraar en een, dus noem het maar even, arbeidersklasse was, of als het uit Haren of Zuidhoorn.
0: Jouw ouders waren ook Rooien, zoals
1: ja,
0: dat heet?
1: Rooien, ja, oh, ja? Van oudsher wel. Okay. Mijn vader ging vrij snel nadenken over D66-achtige kant. Dat was natuurlijk de opkomst. Ik zelf noem ik het altijd dat ik denk dat wij eigenlijk sociaal-democratische, liberaal-denkende mensen zijn.
0: Ja, ja.
1: Dat ook klinkt heel breed, maar ik denk dat dat het ongeveer is. Dus een beetje mengelingetje van, nou, ja, links van het midden.
0: Maar jij gaat naar het Pedinius en de puberteit breekt aan. Ja, hoe gaat het dan met Miranda in de puberteit? Vriendjes, vriendinnetjes, seksualiteit?
1: Ja, gebeurt ook allemaal. Oh ja, ik was altijd op iemand verliefd.
0: Oh ja?
1: Ach man. Ja, dat is ongeveer de story of my life.
0: Oh ja?
1: Ja. Ik kreeg ook meestal wel dan weer een vriendje en dan ging het weer uit en weer een ander vriendje.
0: En dan was je ook echt smoor?
1: Nee, ik was het smoorst. Ja, en ik was wel een paar keer echt smoor. Ik was het allersmoorst. We gaan geen namen noemen, hè. Op de drummer van de schoolband van het Heijmans College. En dat werd ook echt mijn vriendje. Ah. En mijn beste vriendin, Diana, kreeg verkering met zijn broertje. Nou, dat was een soort van walhalla. Die verkering heeft niet zo heel lang geduurd. Want de zangeres van onze schoolband, ja, daar werd hij dan weer later verliefd op. Dus het was, maar daar heb ik echt zo'n treurig gedicht nog over geschreven.
0: Ach
1: ja, man.
0: Over je gebroken hart.
1: Over mijn gebroken hart. Toen had ik me verdiept in haikus.
0: Ken je hem nog?
1: Zeker. En zijn moeder kom ik ook nog wel eens tegen.
0: Nee, maar ik bedoel die haiku.
1: Zo willen leven als bladeren die vallen, zwevende vrijheid.
0: Zo.
1: En meer van dat soort dingen.
0: En dan ben je 14 jaar gebroken hart. Oh, wat een ellende.
1: Oh ja, nee, ja, ik was altijd verliefd op iedereen.
0: Ja, ja. Dus heel veel gebroken harten. Ze zit hier ook naast mij.
1: Ja, ja. En ze zijn ook weer geheeld, gelukkig. Okay. Dus dat wel.
0: Le Miserable staat hier op mijn lijst.
1: Ja,
0: zeg ik dat goed of moet ik zeggen Les Miserables?
1: Nou, ik zeg altijd Lemmy.
0: Oh ja, dat mag je zeggen.
1: Ja, dat mag je zeggen.
0: Als je van theater bent. Als je de, ja.
1: Ik heb altijd wel een passie voor musicals gehad.
0: Met een liedje van Seth Gaikema. Althans, vertaald door Seth Gaikema.
1: Ja, ja, ja. Ja, Seth Gaikema was, dat is ongeveer helemaal met de kinderschoenen, hoe heet dat, met de paplepel ingegoten. Ja, daar waren mijn ouders groot fan van.
0: Oh?
1: Mijn ouders die gingen naar Seth Gaikema natuurlijk in de Schouwburg, maar ook naar Paul van Vliet.
0: Gingen jullie dan mee?
1: Ja, we zijn wel. En we moesten ook mee naar het, wat nu NNO heet, dus het Philharmonisch Orkest. En of ik dat leuk vond, ik denk het eigenlijk niet. We gingen ook niet altijd mee hoor. Maar ik weet zeker dat ik wel eens ben meegeweest naar Paul van Vliet en naar Seth Gaikema. Maar Seth Gaikema was natuurlijk ook briljante taalvirtuoos. Laten we wel zijn.
0: Ja, als cabaretier kun je je vraagtekens plaatsen. Maar
1: dat zeg ik dus ook even bewust niet, maar wel een taalvirtuoos.
0: Ja.
1: En Lemise is voor mij, heeft wederom een heleboel lagen, wat ik al zei. Ik was eigenlijk altijd al, mijn LP van de Sound of Music, ja, die hangt met plakband aan elkaar. Daar heb ik natuurlijk zoveel gedraaid. En de teksten erbij geschreven.
0: Ja.
1: En Lemise, ik ging met Albert Secuur,
0: ja,
1: gingen we naar Londen, omdat we naar Londen gingen, weet ik veel. Maar we gingen naar Londen en we hadden bedacht, we gaan musicals kijken. Wij belanden in een, weet ik veel, ergens achteraf zaal, waar toen al 13 jaar dezelfde cast, of dus we hadden in ieder geval. En we konden alleen nog maar kaartjes krijgen, helemaal bovenin. Dus dan zit je in de hitte naar een toneel te kijken. En ik heb denk ik de hele voorstelling alleen maar gehuild. Echt, ik vond alles mooi, hè? Gewoon de, we keken uit op de paukenist die een boekje zat te lezen. Moest ik ook om huilen. Ach. Het was een prachtig beeld. Moest ik ook om huilen. De muziek was prachtig. Moest ik ook om huilen. Nou, ik vond het prachtig. Dus het is, daarna heb ik of de cd of wat dan ook gekocht. Van de Nederlandse cast.
0: Yeah.
1: Ik heb dat te pas en te onpas gebruikt. Zelf vertalingen gemaakt. Of andere teksten opgemaakt. Dus voor het huwelijk van mijn broer en mijn schoonzus.
0: Ach.
1: Ja, dus een van de liedjes, het heette Heel Alleen, heet het in bij Lemise. Die gaan we niet draaien, hoor.
0: Nee, dit is nog een dag.
1: Ja, dit is nog een dag. Maar ik heb voor mijn broer een andere tekst geschreven met Nooit Meer Alleen. Hè? Dus dat is wel anders.
0: En die heb je op zijn bruiloft?
1: Ja, samen met Albert. Albert op gitaar. Ik heb het gezongen.
0: Ach.
1: En Nog één dag heb ik weer gebruikt in een latere voorstelling. Ook weer een andere tekst afgemaakt. En ik kan hem dus inderdaad weer letterlijk woord voor woord meezingen. En het is zo mooie muziek en zo pompeus dat ik word er altijd warm van.
0: Dit komt uit de Nederlandse versie.
1: Ja.
0: Met Bill van Dijk, Paul de Leeuw.
1: Danny de Munk, Simone Kleinsma.
0: Nog een dag.

De nieuwe dag dat ik de route ga. De eindeloze weg naar Golgotha. Die mannen kennen mijn vergrijp en komen terug, de tijd is rijp. Nog één

0: uit Le Miserable. Nummer Nog één dag met onder andere Bill van Dijk, Paul de Leeuw, Danny de Munk en nog veel meer Nederlandse coryfeeën. En je hoort hem hier in Leven in Muziek, waarin ik praat met Miranda Bolhuis, die net heeft verteld dat ze op het Pridinius Gymnasium terecht kwam. En dat is toevallig. Ik heb nog een krantenknipsel.
1: Ja, leuk.
0: Dit is een krantenknipsel uit 1985, dus dan was je 15. Ja. Dat was je. Oh, dit is een artikel trouwens, geen brief. Dat ging over een recordpoging.
1: Oh, wat heb ik. Oh, ja. Man, wat ja, heb ik gedaan?
0: Even kijken,
1: wat,
0: jij wordt toch geciteerd? Dan, want ze staat hier. Ook mogen natuurlijk. Dat wilden we vooral 's nachts doen om wakker te blijven, legt Miranda Bolhuis, een van de deelnemers, uit. Klas 3B.
1: Ja, wat deed
0: je? Je wilde in het Guinness Book of Records komen.
1: Oh man, wat heb ik. Ik weet het niet
0: het
1: meer.
0: Het record klas zitten.
1: Oh, dat verbaast me niks. Leuke waarheid, leuke klas, namelijk.
0: Ja.
1: En ik ging dat uitleggen. Ja,
0: nee, nou ja, jij bent volgens mij de enige die hier een quote heeft in het artikeltje in het van het Noorden van 13 juni 1985.
1: Ik was vermoedelijk dan ook een soort van de woordvoerder. Dus dat zou.
0: Zo iemand ben jij wel, denk ik.
1: Ja, dat is wel. Ja, iemand ben ik wel.
0: Ik stel
1: me
0: ook voor dat jij dit gewoon geïnitieerd hebt. Dat je gewoon altijd vooraan staat en met ideeën, met plannen.
1: Nou, meestal, dat weet ik. Ik weet niet of ik het geïnitieerd heb, want dat denk ik misschien wel niet. Dat is misschien ook wel een misvatting over mij.
0: Oh. Ander moet beginnen, jij maakt het.
1: Nee, ik verzin het ook vaak zelf. Maar heel vaak heb ik het helemaal niet verzonnen. En omarm ik een idee, omdat iemand dan zegt: ik heb een geweldig idee, en nu dan?
0: Ja,
1: en dan
0: zeg
1: ik: weet je wat?
0: Ga mij maar.
1: Laten we hier even voor gaan zitten en dan gaan we dit even oppakken.
0: Maar het was dus een recordpoging in de schoolbanken zitten. Ja, het mislukte. Of althans, het is niet.
1: Het ging niet door, denk ik. Nee.
0: Of weet je nog waarom?
1: Nee, geen idee.
0: Nou, er was een school in Lelystad die had het record net verbeterd. En als jullie dat dan nog weer wilden verbeteren, moest je nog langer in de klas zitten. En toen waren er een hoop scholieren, klasgenoten van jou, die zeiden van ja, dat ga ik dus niet doen.
1: Nou, wat stom van die klasgenoten.
0: Ja.
1: Ik denk dat

0: vaak, oh, dat had ik ook kunnen worden. Dat had ik vast ook leuk gevonden.
1: Daarom heb je ook zoveel dingen gedaan natuurlijk, als ik op je cv kijk.
0: Ja, ik heb het grote voordeel dat ik het nog steeds allemaal mag doen.
1: Dat is een soort Pippi Langhouse-syndroom. Hoe heet dat ook alweer? Ja, dat is dat nooit gedaan?
0: Ja, dat is helemaal niet van Pippi Langhouse.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar ik heb een keer een tegeltje gekregen na een voorstelling van een moeder van een van de kinderen die meedeed, met precies die tekst erop.
1: Okay.
0: Dus het zit wel een beetje in me. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
1: Maar je hebt er zo net al even verteld, je ging naar de vooropleiding theater tijdens je gymnasium was dat.
0: Ja.
1: Dat is dan wel met het idee van je wilt het theater in, toch?
0: Ja, dat was wel toen echt zo. Hè. Dus ik had natuurlijk wel op een gegeven moment bedacht, ik wil dit. Toen werd de Schouwburg heropend, hè, dat plafond was natuurlijk veranderd. Daar werd een voorstelling voor gemaakt. Daar had ik auditie voor gedaan, ik mocht meedoen. En daarna ging ik auditie doen om echt naar de vooropleiding te gaan.
1: Dus toen werd je in de Stad Schouwburg gespeeld?
0: Ja.
1: Oh, wauw.
0: Ja, man. Ja, dat was ook wel.
1: Was dat je eerste theaterervaring?
0: Nee, want op het Pedinius heb je Eloquentia, ELO. Toneelvereniging van het Pedinius. En daar was ik wel ook meteen lid van geworden, de eerste al.
1: Dus je dacht wel van, dat is wat voor mij, het theater.
0: Ja, dat wil ik echt.
1: Maar toen ging je naar de vooropleiding en dat velde je eerder al. Ja, dat beviel niet, want daar liepen allemaal mensen rond die deden alsof ze een...
0: Ja, dat is herinnering en beleving. Hè. Nee, ik vond de vooropleiding hartstikke leuk. Ik heb nog vrienden, het is nog steeds vriendschap uit die tijd. Maar wat ik al zei, voor mij voelde het alsof... en niet genoeg met mij mis was. He, dus, en dat is natuurlijk helemaal... nu slaat dat nergens op. Ik denk, wat een flauwekul, Miranda. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik stop hiermee. Ik ga rechten studeren. Want dan ga ik specialiseren in internationaal recht. En dan ga ik de wereld verbeteren. Ik kom weer terug bij dat kinderthuis.
1: Ja, ik begrijp het. Maar je droom voor theater was daarmee aan duigen?
0: Nee, ik dacht, ik blijf wel zingen. He, want dat ben ik eigenlijk altijd wel blijven doen. Dus... toen ik ook wel weer langzaam de eerste stapjes op dat podium deed. Een goede vriendin van mij, Inge, die regisseerde toen in het Universiteitstheater. Ze ging Koning Arthur doen en zei, Miranda, je hoeft alleen maar te zingen.
1: Okay.
0: Ja, dat was helemaal niet waar.
1: Oh.
0: Want ik werd gewoon Guinevere, dan hoef je niet alleen maar te zingen. Dus het is altijd gebleven, maar nooit, althans pas veel later dat ik echt weer dacht, ik moet wel op dat podium staan.
1: Maar je hebt wel in ieder geval je bakens verzet. Onder meer richting de universiteit gaan we het straks in het tweede uur uitgebreid over hebben.
0: Leuk.
1: Ook nog over jouw lidmaatschap van Vindicat.
0: Vanzelfsprekend.
1: Heel nieuwsgierig naar. Straks meer van Miranda Bollehuis hier in Leven in Muziek.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: True Lease met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
7: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, €1,49. Heerlijk.
8: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 9 uur.
13: Alet Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één.

0: om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. 1 van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
2: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
1: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
3: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
1: Jullie trouwdag op maat. Deschaapsberg.nl.
4: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
7: Voordeelhaartjes.nl. Radio Noord.
8: Leven in muziek.
9: Met René Walhout.
7: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
10: Het tweede uur van Leven in Muziek met als gast Miranda Bolhuis. Bij het grote publiek vooral bekend als actrice. Nou, vooral natuurlijk die vermaledijde regio-soap Boomwotter. Maar ze speelde ook bij Theater Te Water. Ze zingt bij de Full Mantis. Ze dirigeert koren. En het is eigenlijk te veel van om op te noemen. Maar als je het eerste uur gehoord hebt, dan weet je dat zo langzamerhand. We waren gebleven, Miranda, in jouw tijd op het Perdinium Gymnasium. En je vroeg opleiding theater, dat was niet zo'n succes. Althans, daar ben je snel mee gestopt. En het klinkt alsof jij het qua school dat het allemaal heel gemakkelijk ging.
11: Ja, en ga je even een klein beetje corrigeren. Oh. Het gaat niet om dat het geen succes was.
10: Nou ja,
11: dat was hartstikke leuk.
10: Afgemaakt, hoor.
11: Nee, maar we hebben zegt nu de vooropleiding theater was geen succes. Nou, dat is onzin.
10: Jij was geen succes.
11: Nee, ik was ook wel een succes. Ik merkte dat ik me daar niet zo goed thuis voelde. Dus dat noem ik niet geen succes. Ik heb daar hartstikke veel geleerd en heel veel vrienden aan overgehouden. En het heeft ook wel een zaadje bij mij geplant. Alleen de manier waarop er op dat moment gewerkt werd, paste niet bij mij.
10: Ja, ja.
11: Het is dus niet zo dat het geen succes was. Dus
10: wat is dat zaadje dan trouwens?
11: Nou, het zaadje is natuurlijk wel dat gebleven is. Ondanks dat ik even niet aan toegaf, dat gebleven is van ik heb blijkbaar wel iets te zeggen op het toneel ook.
10: Ja, ja.
11: Ik maak natuurlijk ook veel, ik produceer veel, ik schrijf veel. Maar ik heb ook zelf nog iets te zeggen daarop.
10: Ja, ja.
11: En dat is het zaadje wat geplant is en gebleven is.
10: Helder. Maar qua school, het lijkt er al op alsof je daar gewoon doorheen gewandeld bent.
11: Ja, ik denk ook dat dat letterlijk zo is.
10: Ja?
11: En ik was niet een briljante leerling, echt helemaal niet. Zeker niet op een gymnasium waar de helft echt nog veel slimmer is, om het maar even zo te noemen.
10: Nooit blijven zitten, nooit dikke onvoldoendes.
11: Nee, de eindexamen was wel spannend. Omdat ik dacht, nou, ik sta er hartstikke goed voor. Hè. Dus je hebt natuurlijk waarmee je het examen ingaat. Dus ik lag vooral in de tuin, het was heel mooi weer. Maar toen kwam wel op terras bij de Drie Zusters. Weet ik echt nog. Kwam een wiskundeleraar toch echt wel zeggen dat hij me over met dat hij me voor de dood had weggehaald. Hoe noem je dat? Voor dat herexamen.
10: Oh.
11: Want ik moest
10: met de hakken over de sloot.
11: Ja,
10: hoe heet dat?
11: Ja, ik moest een 3,2 halen op het eindexamen. En ik had een 2,8.
10: Oké. Okay.
11: En dan moest hij dus een 3,2 nog van breien. En dat is hem gelukt.
10: Okay.
11: Dus hij zei van.
10: Maar je examen heb je er gewoon een potje van gemaakt? Hoor.
11: Ja, ik heb mijn examen wel een beetje een potje van gemaakt. Maar met dank aan alles wat ervoor zat, kwam het goed.
10: En toen ging je dus rechten studeren.
11: Ja.
10: En je werd lid van Vindicat.
11: Ja. Nog steeds. Nou ja, ik ben er geen lid meer natuurlijk.
10: Ja, maar daar kom je nooit meer vanaf, toch?
11: Nee, dan mag je dus wel kiezen.
10: Maar je bent een stadje, dus je weet, je wist al op jonge leeftijd wat voor een club dat is.
11: Nee, ook dat of ga ik weer even een beetje nuanceren.
10: Ja, dat was ik.
11: Als je een grote vereniging bent, zijn er altijd rotte appels. En ja. Zo simpel is het. En ik wil ook heus niet zeggen dat die. Ik ga het ook helemaal niet goed praten, de dingen die gebeurd zijn.
10: Ja.
11: Dat is natuurlijk zo. Maar
10: je dacht niet van. Waarom ben je daar überhaupt opgegaan?
11: Ja, precies, eigenlijk omdat ik een stadje ben. Dus ik dacht, weet je. En ik had een hele leuke keiweek, ontmoette daar weer leuke nieuwe mensen. Was ook net zo van het. Ik had voor hetzelfde geld was ik lid van Albertus geworden.
10: Maar had je wel een andere ontgroening gehad, denk ik? Of,
11: ik had ook wel een leuke ontgroening in mijn beleving.
10: Moest je geen rare dingen doen dan?
11: Nou, er was één moment. Dan moet je naar een Vindicat huis. Dat hoort allemaal bij die tijd. En toen vond ik het wel bijzonder opvallend dat ze zoveel dingen van mij wisten. Nou, dat was wel even een kleine clash met mijn broer.
10: Je kwam een soort tribunaal te staan of zo?
11: Nou ja, in ieder geval, ik dacht, hoe kan je dit nou weten? Dus ik weet niet precies meer letterlijk natuurlijk, maar wel, ik dacht, nou, dit is toch gek. Dat heb ik nooit verteld. Of dat.
10: Maar ja, dat wat voor dingen gaat het dan?
11: Ach nee, dat ging dan misschien over vriendjes op school of zo. Het was ook niet allemaal wereldschokkend.
10: Mm-hmm.
11: Maar meer dat ik verbaasd was van, dit is best wel raar.
10: Okay.
11: En toen zei mijn broer, piechte wel op dat het vrienden van hem waren. Dat
10: want je broer zat ook al bij Vindicat.
11: Ja, mijn broer was daar ook.
10: Okay.
11: Ja. Die ging wat slimmer om met tijd en studie. Dus die bleef het eerste jaar nog gewoon thuis. Ik kon niet wachten om op kamers te gaan.
10: En je ouders vonden ook prima dat je bij Vindicat ging? Als rood nest?
11: Als oud rood nest, ja zeker. Ja? Het heeft ook echt. Ik heb een ontzettend leuke jaarclub. Het heeft echt mijn horizon weer verbreed.
10: Mm-hmm.
11: Dus eigenlijk al die fases. En dat heeft natuurlijk iedereen met fases in zijn leven. Hebben mijn horizon verbreed. Ik had natuurlijk die theaterkant ook toen. En ging ook daar weer zingen in schoolbandjes. Of hoe heet dat, vind ik dat, bandjes en alles.
10: Vind ik dat, deed je theater?
11: Ja, ook.
10: Ja, ja.
11: En wat wil ik nog zeggen? Maar tegelijkertijd ging ik werken in de Grote Griet. De oude Grote Griet. En
10: onder Kooistra bedoel je?
11: Nee, nog onder toen het nog niet van Kooistra was. Dus nog voor de Kooistra-tijd. Kostte dan het laten over. Dus ik had eigenlijk altijd een soort, in mijn hele leven een soort mengeling geweest tussen de Z-site, om het even zo te noemen.
10: Aha.
11: En Vindicat of zo. Hè? Dus mm-hmm. En alles wat daartussen zat. Dus in die periode ik werkte op zaterdag overdag, samen met een jongen van Albertus. Als de dienst was afgelopen om 6:00, gingen wij klaverjassen met de Vindicator en met William van Rapalje.
10: Ja.
11: Dus daar zat Albertus, toen nog niet Rapalje, Z-site en Vindicat aan zo'n staattafeltje, biertje erbij en we gingen klaverjassen.
10: Ja, ja.
11: Dus dat was.
10: Jij kan dat gewoon.
11: Ja, natuurlijk. Maar dat kan iedereen.
10: Dat is niet natuurlijk.
11: Nee, ik denk dat iedereen dat kan.
10: Zou moeten kunnen misschien.
11: Je hebt gelijk. Ja. Ik vind dat. Wij maakten het niet uit. Hè? Dus mijn moeder. Zeker toen mijn vader was overleden. Mijn moeder vond mijn verjaardagen altijd heel leuk. Ik woonde nog in de Ebbingen. Hij had een hele grote vensterbank. Mijn moeder zat eigenlijk altijd in haarzelfde hoekje. Die een soort van aan het genieten was van het feit dat daar Remco Wins binnen is.
10: Ja.
11: Op Klompen zat te praten met Peter IJspeer, de advocaat. Dat aan de andere kant een discussie met de tandarts tussen Grieta de theatermaker. En zo is mijn leven altijd geweest. Dus Vindicat is een belangrijk onderdeel nog steeds. Omdat mijn jaarclub en de dingen die ik daar geleerd heb nog steeds zitten in mij wie ik op dit moment ben. En tegelijkertijd is ook dat hele leven een grote griet. Met voetbalsupporters, met gedoe. Hoort daar ook allemaal bij.
10: Bangalijstjes.
11: Ja, die hadden wij denk ik ook al wel.
10: Ja.
11: Is mijn vermoeden.
10: Stond jij ook op?
11: Nou, we hadden dat heette toen, en ik weet niet of het nog zo heet, de oprechte Vindicator.
10: Oh ja.
11: En daar stond, ja, ik heb daar ook wel eens in gestaan.
10: Ja. Ja.
11: Maar ik heb omgekeerd ook wel eens wat voor gemaakt.
10: Oké. Wat heb jij daarvoor gemaakt dan?
11: Nou ja, dat je zelf een soort rol erin, dat je zorgt dat er iets in komt.
10: Ja, ja.
11: Dus okay. Het gaat.
10: Doen we daar nu een beetje moeilijk over in? Ging het toen makkelijker of zo?
11: Dat weet ik niet. Dat vind ik ook wel een hele. Daar heb ik al best vaak ook met mensen over gehad. Van hoe zit dat nou? Hè? De tijd was natuurlijk anders. Ik denk dat tijdgeest altijd meespeelt. De tijd was anders.
10: We hadden jongens onder elkaar, meisjes onder elkaar, die doen het altijd hetzelfde.
11: Het is een andere periode. Hè. We hadden geen sociale media. We hadden geen snelle mobiele telefoons. We hadden die oprechte vindicaten. Het was gewoon papier.
10: Ja.
11: Dat was gewoon een stenseltje, bij wijze van spreken. Nou, het was iets later. Het was misschien al wel gedrukt. Maar dat was natuurlijk echt een heel andere periode.
10: Goede tijd gehad in ieder geval.
11: Ja, super. Ja.
10: Sweet the Buster. Dat is niet echt vindicaat muziek, geloof ik. Tenminste... Nee. Of wel?
11: Nee, dat denk ik niet.
10: En met een liedje, ja, iedereen kent dat, tenminste veel mensen kunnen, dat van Herman Brood.
11: Precies. Ja, ik heb één LP van Sweet Buster, Friction.
10: Daar staat dit op. 1978.
11: En, ja, ook weer, toen kan ik het niet gekend hebben, zeg maar. Nee. Maar hetzelfde, in de grote Griektijd, of in mijn studietijd, is mijn hele muzikale smaak heel erg verbreed, weer. Ik draaide altijd bijvoorbeeld Tom Petty, ja, die staat niet op ons lijstje. Maar ik kwam ook in aanraking met Sweet Buster. En vond het echt meteen fantastisch. Ik denk, wat een heerlijke, fantastische, ze hebben ook een wat ska-achtige kant. Ja, te gek.
10: Still believe.

0: Sweet the Buster met Still Believe. Vooral ook bekend van Herman Brood. En je hoort hem hier in Leven in Muziek, waarin ik praat met Miranda Bolhuis. Die net vertelde over haar positieve ervaring bij Vindicat. Mag ook wel eens een keer verteld worden.
1: Ja, dat is ook wel eens leuk.
0: Ja, dat is ook wel eens een keer leuk om te horen. Maar ondertussen, jouw studie, althans jouw eerste, dat liep ook niet goed af.
1: Nee, rechten bleek toch niet helemaal mijn ding zijn. Dat was toch. Ik vond twee dingen leuk. Economie hadden we ook bij rechten, had je economie. Nou, daar was ik redelijk goed in of zo. Mm-hmm. En rechtbankje spelen, dat heette juridische vaardigheden. Ja. Gaan we weer, hè? Rechtbankje spelen.
0: Theater, zeg maar.
1: Ja, een soort van theater. Ja. Toen dacht ik, oké.
0: Was het gauw afgelopen, die studie?
1: Ja, was heel snel afgelopen. Ik had eigenlijk wel na een half jaar dat ik dacht, dit gaat echt niks worden.
0: En dus toen ben je naar Amerika gegaan? Of ben je door je ouders gestuurd?
1: Nee, ik kwam daar zelf mee. Dus okay. Ik zei, laat ik dan iets zinnigs gaan doen. Dus ben ik zo'n zomerkamp gaan uitzoeken.
0: Met Amerikaanse kindertjes?
1: Ja. Ja. Belandde uiteindelijk in Californië. En dat was ook niet verkeerd natuurlijk.
0: Als Woody.
1: Als Woody. Ja, dat was echt zo. Ja, we hadden allemaal bijnamen. En ik kwam uit Nederland. Dus ik was de Wooden Shoe. Dus ik was Woody.
0: Zo makkelijk.
1: Ja, zo makkelijk. Het was een Girl Scout Camp. Zoals dat zo mooi heet. Camp Hidden Falls.
0: Oké.
1: Okay.
0: Was het leuk om met die Amerikaanse kindertjes?
1: Super.
0: Ja?
1: Ja, het was ook wel echt tof kamp. Hè. Dus wij sliepen allemaal in van die zelfgebouwde hutten. En het was echt waanzin. Ja,
0: ondertussen was het je moeder die dacht van, nou, het moet wel eens een keer goed komen met mijn dochter. Ja. Die heeft toen een studie voor jou bedacht.
1: Ja, die kwam kunst en kunstbeleid tegen. Dat was toen.
0: Was het ook zo, denk je, dat je moeder dacht van, nou, komt dat wel goed met mijn dochter? Laat ik haar een handje helpen? Of was ze altijd al betrokken met je keuzes? En met je...
1: Nee, mijn ouders waren zeer betrokken met keuzes. Sterker nog, het leren praten en het leren verdedigen van keuzes, dat was bij ons dan wel echt een ding in huis.
0: Hoe bedoel je?
1: Nee, als je echt iets wilde, dan moest je wel met argumenten komen. Oh, het was niet dat mijn ouders. Kijk, het klinkt nu allemaal alsof alles was idyllisch en mooi. Dat was ook zo. Ik heb een echt hele fijne jeugd gehad. Maar het was niet klakkeloos. Het was niet, ach, Robert Miranda, hier veel plezier mee. Nee, dat was verantwoorden.
0: Vorming was heel belangrijk bij jullie.
1: Ja, en erover nadenken waarom je iets wilde en waarom niet. En ik was natuurlijk veel meer de dromer dan mijn broer was.
0: Ja, ja.
1: Die was, mijn vader heeft ooit een keer gezegd, en niet jongetje, meisje, Miranda is rond, Robert is vierkant. Robert gaat van doel naar doel. En Miranda heeft al die zwemt in die doelen. En dat is ook, denk ik, letterlijk zo. Hè? Dus ik was niet bezig met doelstellingen. Mijn broer had meteen, kijk, je had het straks over ondernemer, hè, met mijn oorbelletjes. Ja. Mijn broer was de echte ondernemer. Die had op zijn 12e of 13e had hij de Erwin Koeman fanclub. Later werd dat Aaron Winter Promotions. Toen werd het echt een bedrijf.
0: Oh, kijk.
1: Was hij ook nummer 16.
0: Ja, ja.
1: Aaron speelde bij mijn 11e, was natuurlijk handig.
0: Ja.
1: Dat werd later, ging hij over tot een uitgeverij, had hij al op zijn 18e.
0: Ja, ja.
1: Dus die doelen, die had ik niet. Ik was oorbelletjes aan het maken, bedacht dat ik in een kinderthuis wilde, dat ik toneel wilde spelen, liedjes wilde zingen, trampoline wilde springen.
0: Had je liever zoals je broer willen zijn?
1: Nee. Nee, ik waardeer heel hoe hij dat kan. Hè. En ik vind dat echt lovenswaardig, om het zo maar te zeggen. Ik vind het knap. Ik wou dat ik het kon. Tegelijkertijd ben ik net zoals mijn broer, als ik eenmaal me ergens in vastbijt. Dus het is niet zo dat ik alleen maar zwem. Ik kan heel gefocust, wat ik al eerder zei.
0: Nou ja, maar dan ging met die studie rechten, ging dat niet. En ook de studie kunst en kunstbeleid heb je niet afgemaakt.
1: En ik heb ook nog Nederlands
0: studie. Heb je ook niet afgemaakt.
1: Nee, ik maak helemaal niks af.
0: Het lijkt er een beetje op dat, ja, of je hebt een hele brede interesse,
1: dat
0: of geen focus.
1: Ja, en het is allebei. Geen focus is dus niet waar.
0: Oh.
1: Dat is zeer zeker niet waar. Want focus kan ik uitstekend en echt
0: en
1: serieus.
0: Uithoudingsvermogen.
1: Nou, dat heb ik ook enorm.
0: Okay.
1: Nee, die brede interesse heeft me wel heel vaak in de weg gezeten, laat ik het zo stellen. En op het moment dat ik niet meer geïnteresseerd ben, dat is dan al even rondje eerlijk naar mezelf toe, merk ik dat ik ook echt afhaak. Dat ik het gewoon niet meer op kan brengen. Dus in de tijd dat ik mijn scriptie, ik heb er wat langer over gedaan dan de 6 jaar die ervoor stond. Al met al, dus eerst rechten, toen naar Nederlands. We hadden natuurlijk een heel ander studiesysteem. Ik moest eerst een propeduis halen, dat werd Nederlands.
0: Voor kunst en kunstbeleid. Ja.
1: Dus je kon pas later, je kon pas instromen na.
0: Lijkt me trouwens een perfecte studie voor jou, kunst en kunstbeleid.
1: Dat was het ook.
0: Je moeder die had dat goed geschoten.
1: Ja, dat had ze echt goed geschoten.
0: Ja.
1: En ik was er ook meteen wel fan van. Dus ik dacht, oké, dan ga ik eerst Nederlands doen. Want ik ben nog steeds wel absoluut een lezer. Ik dacht, dat is leuk. Ga ik via Nederlands naar kunst en kunstbeleid. Nou, ik zal een heleboel besparen, want anders dan blijven we maar praten. Kunnen we 3 uur vullen. En op het scriptiemoment, achteraf heb ik gewoon een dom onderwerp gekozen. Dus ik dacht, ik had mijn bijvakken bij bedrijfskunde gedaan. Ik dacht, ik ga een toch wat economischer scriptie maken. Mm-hmm. Leek me nuttig.
0: Ging over sponsoring, toch?
1: Ja, sponsoring in de theaterwereld.
0: Ja.
1: Wat ik consequent altijd verkeerd typte. Dus hoe vaak ik niet het woord sponsoring heb getypt, maar dat geheel terzijde.
0: Oké.
1: Sponsoring. En ik vond het gewoon niet meer interessant. En ik kwam weer van alles op mijn pad. Ik ging bij Theater de Water spelen, dus mijn scriptiebegeleider zei ook, nou, Miranda, please, doe op maandag of kies een dag dat je één dag aan je scriptie gaat werken.
0: Is er niet van gekomen?
1: Nee, want ik ging ook zangles
0: geven. Heb je daar spijt van?
1: Ja. Nee, ook deze is weer een beetje dubbel. Ja, omdat ik vind dat het... Ik vind het gewoon stom van mezelf. Ik denk, had dit nou gewoon even afgemaakt.
0: Ja, die scriptie kun je nog steeds schrijven, toch?
1: Ja, ik zou het eigenlijk moeten doen. Maar ik weet nu ik dit zeg dat ik het toch niet ga doen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus ik heb, ja, ik vind het bespijt van, maar ook weer niet.
0: Onderdeel van jouw studie kunst en kunstbeleid was een stage. Die was volgens mij heel belangrijk en heel bepalend voor jou. Gaan we het straks over hebben. Na Dolly Parton.
1: Ja, Dolly Parton. Ik heb eigenlijk twee grote heldinnen in mijn zingende heldinnen. Namelijk Bette Midler en Dolly Parton. Dolly Parton heeft ook weer allerlei verhalen. Dolly Parton vond ik altijd al fantastisch. Wat een talent.
0: Ja?
1: Wat een waanzinnig mens.
0: Waarom dit liedje uit 1976?
1: Omdat, komt weer dat verhalende. Het is echt een verhaal. Word ik blij van het liedje. Het is gewoon, ik word blij van het idee van de banjo man.
0: Ja?
1: En het is weer, Dolly Parton vertelt verhalen. En dat doet ze wederom. Of het nou gaat over Annie M. G. Smit en Jannie Arian. Zo goed. En dit is ik ken een beetje het verhaal. Het gaat eigenlijk over twee mensen. Hè. Er was echt een soort Applejack. En ze heeft in dit liedje gewoon twee mensen met elkaar gecombineerd. Heel kort. En dat is de Banjo Man Applejack.
0: Er zingen trouwens in de achtergrond bijzondere artiesten mee. Hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, Roy Acuff, Chet Atkins? Jazeker.
1: Oh,
0: en
1: cool.
0: Minnie Pearl en Kitty Wells. Dus laten we luisteren naar Dolly Parton en Applejack.

0: Ja, terecht applaus lijkt me voor Dolly Parton en Applejack hier in Leven in Muziek met Miranda Bolhuis. Ik heb nog één krantenknipsel. 1988 was je 18, denk
1: 18.
0: Ik.
1: 18,
0: ja, zeker. Dat is een kleine advertentie, zo'n annonce. Geen zin in koken? Bel mij, Miranda Bolhuis. Aanbevolen door Fleur, Evelien, Roald en Marcel. Wat was hier het idee van? Was dit een theater?
1: Nee, dit zijn wel mijn vooropleiding vrienden, waar ik toen dus zelf al niet meer speelde.
0: Yeah.
1: Roald, over vriendjes waar ik wel eens verliefd op was. Nou, Roald was mijn vriendje, Marcel was Marcel Hensema.
0: Oh ja?
1: Fleur was mijn goede vriendin. En Evelien ook. Ik ben echt een lousy kok, altijd geweest.
0: Maar wat is dit dan?
1: Ik denk dat, ik weet niet meer waarom ze het hebben gedaan, kan ik me echt niet herinneren. Maar zal ik weer eens bedacht hebben dat ik voor iemand ging koken. Het zou wel verschrikkelijk mislukt zijn geweest. Oneetbaar waarschijnlijk.
0: Okay.
1: En omdat ik, weet ik veel. Ik heb geen idee, ik zal het aan Marcel moeten vragen.
0: Maar je
1: zal
0: heel vaak gebeld zijn op dat nummer.
1: Ja, want het was
0: je
1: echt...
0: kent die mannen wel.
1: Ik ga
0: Miranda even bellen.
1: Ja, ja, dat is ongetwijfeld gebeurd.
0: Okay.
1: Maar of ik opgenomen heb, weet ik niet.
0: Goed, dat is wel trouwens mijn laatste krantenknipsel over jou. We gaan het hebben over jouw stage als onderdeel van je opleiding kunst en kunstbeleid aan de universiteit. Ging je stage lopen bij het Theater te Water? Kende je dat al, toch?
1: Ja, ik had één voorstelling gezien, Chinezen, en was heel erg onder de indruk. Dus ik wilde ook echt heel graag daar stage lopen. Dus.
0: Ja, het bestaat niet meer, maar neem ons nog even mee. Want dat was een bijzonder gezelschap, bijzonder theater.
1: Even voor mij, van Just Vink. Dus het is begonnen als het varend gezelschap op een schip, de Verwondering. De Verwondering is er ook natuurlijk nog gewoon, dat heet nu Podium Verwondering. Onder artistieke aanvoering van en schipper Just Vink. Die bedacht, zijn motto was eigenlijk, oké, het trapje op naar de Schouwburg is voor veel mensen een gedoe. Dus nu gaan we een trapje af, het ruim van het schip in.
0: En hij bracht theater naar de mensen.
1: Ja, hij bracht theater gewoon met het schip rond door de
0: hele provincie.
1: Ja, fantastisch. En verzamelde dus allerlei jonge mensen om zich heen. En ging daar voorstellingen mee maken. Die schreef hij ook zelf. En liedjes erbij. Het was altijd komedie. Dus het was ook, je had gewoon een leuke avond in dat ruim.
0: Mm-hmm. Maar je moest stage doen. Dat was niet als actrice. Dat was als...
1: als productieleider. Ja.
0: Dat had je op een gegeven moment bedacht van daar ga ik mijn stage doen?
1: Ja, dat wilde ik heel graag.
0: Ja, ja.
1: Ik was echt wel onder de indruk van het concept en van het idee. Ik dacht, hier wil ik graag stage lopen.
0: Ja.
1: Niet in Amsterdam bij iets groots of in... Nee, ik wil dit, want dit
0: maar
1: is
0: niet als, maar niet als actrice, want ja, dat past natuurlijk niet in je studie op dat moment.
1: Nee, maar ik was op dat moment dus ook niet zo bezig met spelen zelf. Hè? Dus het was voor mij was
0: ook
1: spelen...
0: Ook niet in je achterhoofd?
1: Jawel, want dat zaadje heeft er altijd gezeten.
0: Hè, ga ik naar Theater de Water, doe productie en wie weet.
1: Nee. Ik ben echt lang productiegeleider geweest. Eigenlijk tot je zelf zei, Miranda, waarom ga je niet een keer meespelen?
0: Ja.
1: Dat was al 96 of zo. Dat was echt wel een stuk verder.
0: Ja.
1: En ik vind productie ook echt leuk. Hè, dus ik vind het echt leuk om druk te maken over... Nou, bij Theater de Water hoef je niet druk te maken over een dranghek. Maar ik kan me daar heel druk over maken. En dat kwam weer omdat de toenmalige artistiek leider van de vooropleiding... ze zaten gewoon in hetzelfde kantoor. Dus die had gezegd, god, moet Miranda nou zo nodig bij jouw productie doen? Moet ze niet spelen?
0: Oh, die kende je nog van toen jij daar zat?
1: Ja, dus die twee organisaties zaten in hetzelfde pand als kantoor.
0: Aha.
1: En toen dacht ik, ik kan op zijn minst een keertje meedoen.
0: Ja.
1: Ik had bij Inge natuurlijk in de Universiteitstheater... was ik ook al een beetje ingetrapt. Hè, want ik volgens mij
0: je ging zingen, maar je werd gewoon...
1: En toen ging ik toch spelen. Ja, en toen was het wel... Ja, toen gebeurde het wel weer. Hè, dus en uiteindelijk ben ik gewoon helemaal tot het bittere einde... bij het Theater te Water gebleven. Ik begon als productie, ging spelen... heb heel veel ingevallen. Hè, dus, omdat ik natuurlijk want ik werd later de zangjuf. Ik heb heel veel groepen begeleid met de liedjes en de...
0: Ja, de acteurs van...
1: De acteurs, Dus eigenlijk tot bijna het einde.
0: Hoezo kon jij die zomaar begeleiden dan?
1: Ja, geen idee.
0: Natuurtalent.
1: Ik had zelf natuurlijk zangles gehad. En ik ging dat allemaal maar een beetje op gevoel doen. En uiteindelijk kom je dan ergens. En zo, ik was ook nog nooit dirigent geweest toen ik dirigent werd.
0: Ja.
1: Komt weer dat niet Pippi Langkous en dat niet van Pippi Langkous is. Ik denk dat ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
0: Maar dat was een life-changing moment, dat je naar Theater te Water ging?
1: Ja, absoluut.
0: Ook qua liefde trouwens, hè? Want,
1: ja, daar kwam Albert natuurlijk.
0: Ja,
1: Albert was technicus en ik was de productieleider. En we waren ook echt, als je het uiterlijk En ik weet
0: jij was
1: nog.
0: Natuurlijk zo'n vindicator.
1: Ja, ik hockeyde op dat moment.
0: Ja, ook met zo'n hockeystick.
1: Dus ik had gewoon een hockeystick op de boot. Dat vonden mensen ook niet. Ja, maar er was natuurlijk heel veel verbazing ook wel bij mensen. Van, ja. Hoe kan dit? Hoe is dit te rijmen?
0: Maar en Albert Secuur was natuurlijk heel anders.
1: Ja, die had toen nog zijn strakke spijkerbroekenfase met Arafat sjaaltjes en weet ik veel wat. Maar,
0: jij zag hem en je dacht.
1: Ja, ik dacht, dit is hem.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja, dat was wel, ik was daar vrij snel uit.
0: Ja?
1: Het heeft nog heel lang geduurd. We werden eerst vrienden, samen met Robert Vonkman, ook een van de mensen van de techniek. Oh? En ik had het spelletjes doen.
0: Hoe kan dat dan? Als je toch helemaal valt voor iemand, dan is het toch heel lastig? Of,
1: ja, weet ik veel, zoals dingen gaan.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: en je was niet zeg maar zelf dat je zei van, hey, Albert, ik vind je leuk. Of,
1: ja, uiteindelijk geloof ik wel.
0: Oh.
1: Ik woonde samen met
0: mijn bestef.
1: Ja, dat duurde wel even. Ik woonde aan de Noorderhaven. Het schip lag daar ook op dat moment. En ik woonde onder andere met mijn beste lagere schoolvriendinnetje, Diana. Wat ik al in het eerste uur even over vertelde. En zij gingen de stad in met z'n tweeën. En ik was overtuigd dat ik dacht, oh man, nu heb ik mijn kans gemist.
0: Die gaan met elkaar.
1: Ja, ik dacht, dan komt weer mijn dromerige Miranda die dan weer huilend in de vensterbank zit. En denkt, oh ach. Nee, dit kan echt niet. Nou, toen heb ik vermoedelijk... Ik heb
0: doorgepakt.
1: Doorgepakt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou wat gebeurt.
1: Nou wat hem...
0: Oké.
1: Ja.
0: Was dat grote liefde volgens mij, of niet?
1: Ja, en nog steeds, maar op een andere manier.
0: Want jullie hebben heel lang hebben jullie een relatie. Ja, samen gewoond. Garmerwolde was het, geloof ik?
1: Garmerwolde. Ja.
0: Tja.
1: 2001.
0: Ja.
1: 2001 of 2, zoiets.
0: Ja, en dat ging dan ook voorbij.
1: Ja, het ging ook voorbij, ja.
0: Zo'n kies, toch?
1: Ja, in mijn leven gaat blijkbaar veel voorbij.
0: Ja.
1: En, maar het mooie is weer dat... het bij mij ook weer nooit echt voorbij is. Albert is nog steeds een van mijn beste vrienden. Harry is nog steeds een van mijn beste vrienden.
0: Harry
1: Voornout. En mijn, dus meer liefdes zijn nog steeds mijn vrienden. Uh-huh. En zelfs familie. Hè? Dus de familie van Harry, maar ook de familie van Albert... zijn ook
0: dat
1: nog steeds...
0: Dat past gewoon in het verhaal dat jij net ook vertelde... dat je met mensen van allerlei pluimage omgaat. Het gemak waarbij je vanuit Emmen in Oosterhoogbrug... met al die kinderen omgaat. Dat ben jij. Dat kan jij.
1: Nou, ik weet niet of dat kunnen is. Ik zou eerder ben zeggen, dat ben ik. In plaats van, dat kan ik.
0: Oh, ja.
1: Ja, dat past.
0: Dat is geen keus, bedoel je?
1: Nee, ik vind het voor mij is het iets heel normaals of zo. Of iets heel natuurlijks. Als ik zei net mijn beste lagere schoolvriendinnetje. Dat is nog steeds mijn vriendinnetje.
0: Maar even kort, waarom ging het mis met die relatie dan? Als dat je grote liefde is?
1: Omdat we eigenlijk broer en zus werden na verloop van tijd. En dat klinkt een beetje raar.
0: Ja, dat klinkt heel raar.
1: Maar dat was het wel. Dus het grote vlammetje dat ik huilend in die vensterbank aan de Noordhaven zat... was een waakvlammetje geworden.
0: En dan is dat verdrietig, of niet?
1: Nee, maar niet verdrietig. Het was geen waakvlammetje op dat ik niet dacht... ik kan met Albert heel oud worden.
0: Mm.
1: Maar ik dacht, dan word ik met Albert heel oud... en dan gaan we achter, komen we, hè, dan worden we bejaard samen... en dan nemen we een minnaar en een minnares of zo. Hè? Dus... ik dacht, dat is nou ook weer niet de bedoeling als je 31 bent.
0: Okay.
1: Dat was eigenlijk... En ja, achteraf hadden we uit elkaar echt geen idee. Ik vind dat nog steeds een moeilijke vraag.
0: Ja.
1: Als we het anders hadden aangepakt. Maar dat was, ga ik weer over tijdgeest. Op dat moment, in ieder geval mijn leven, maar ook zijn leven... voelde dit voor ons van, weet je, wij worden samen wel oud. Alleen niet als man en vrouw.
0: Nou, mooi. Ja. Mooie tijd gaat in Garmerwolde.
1: Ja, fantastisch.
0: Bette Midler.
1: Ja, nou eigenlijk is het liedje wat ik bij... Laat ik even eerst over het liedje praten.
0: My One True Friend.
1: Ja, dat gaat oorspronkelijk... Het komt uit dus filmmuziek. Dan pas ga ik even over Bette Midler. Het gaat eigenlijk over My One True Friend moeder. Maar voor mij is dit dus... waar we het net over hadden... ik ben in een soort van mooie omstandigheid... dat ik niet one true friend heb... maar echt meerdere true friends heb. En dat ook... Nou, ik moet er al bijna om huilen, zeg maar. Ik vind dat echt... ik vind dat echt zo bijzonder. Albert of Harry, maar ook Diana, mensen van vroeger. Hoe dat nog steeds al een belangrijke positie in mijn plek in mijn leven heeft.
0: Ja, ja.
1: Dus mijn one true friend is zijn. Had zijn dus heel veel true friends.
0: Ik begrijp
1: het. En dat is. En Bette Midler is eigenlijk net als Dolly Parton. Voor mij ook een soort van mega voorbeeld. Ik denk, ze is activistisch, ze is multitalent. Ze is gebackt, ze weet veel. Ze is ook een beetje Miss Tearjerker. Veel muziek, hè? Het is niet het eerste liedje wat zij dan tearjerkerig zingt, hè? In veel muziek. Maar ja, groot voorbeeld, net als Dolly Parton.
0: We gaan luisteren naar Bette Midler.

0: My One True Friend van Bette Midler hier in Leven in Muziek met Miranda Bolhuis. We zijn aangekomen bij de serie waar de meeste mensen jou van kennen, Boven Water.
1: Ja.
0: Dat was, die serie was zo rond 2007, geloof ik.
1: Ja, 2007 hebben we de eerste serie opgenomen, 2008 en
0: 2002. Ja. Ik zit net te bedenken, dat is dus een jaar nadat jij een heel droevige moment in je leven hebt gehad.
1: Ja, mijn vader is in 2006 overleden.
0: Ja. Ja. Dat is best wel jong, of niet?
1: 65. Ja, ja, dat was natuurlijk echt verschrikkelijk. Mijn vader was al heel lang ziek op een andere manier. Hij had reuma en deed aan allerlei trials mee. Dus wij waren ook in een soort van shock dat je dan er niet achter komt, klaarblijkelijk in een ziekenhuis, dat iemand kanker heeft.
0: Ja, ja.
1: Want die diagnose werd eind 2005 gesteld, december. En in maart is hij al overleden. Hij had slokdarmkanker.
0: Ja. Oké. Okay.
1: En er was al niks meer aan te doen.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat was pittig.
0: Ja.
1: Ja, dat was wel een ding. Natuurlijk voor ons allemaal, voor mijn broer, voor mijn moeder.
0: Want jullie denken als een hele hecht gezin.
1: We zijn hecht. We lopen de deur niet plat. Mm-hmm. Nooit gedaan ook. Het is helemaal niet dat ik nou morgen naar Haarlem denk, oh, ik moet naar mijn broer. Nee, helemaal niet.
0: Nee, nee.
1: Sterker nog, nee, joh. Maar we zijn in verbondenheid heel hecht, ja.
0: Ja. Ja. Maar dat was even een zwaar moment. Maar liep toen al het verhaal Boven Water?
1: Ik denk het wel. Want nee, niet. Nee, dat was later. Mm. Nee, want het is natuurlijk een hele lange voorbereiding geweest voor het productieteam.
0: Mm-hmm.
1: Om het geld bij elkaar te krijgen. Dus ik denk eigenlijk dat pas later is gaan lopen. We zijn 2007 gaan filmen. Dus zal ik in 2026 auditie hebben gedaan. Ja. 2026, op mij nou. 2006.
0: Ja. Dus hoe ging dat? Je hebt je aangemeld? Of word je daarvoor gecast?
1: Dat ging wel met de officiële casting. Want het was natuurlijk ook echt uitbesteed aan een groot productiebedrijf.
0: IDTV.
1: Dus IDTV.
0: Ja.
1: Maar ik werd wel volgens mij gebeld of ik auditie wilde doen.
0: Ja, ja.
1: Dus ik denk dat Jaap Alkema mij gewoon belde. Of Farmido. Mm-hmm. De regisseur, dat zou ik. Maar ik heb wel gewoon een auditie moeten doen.
0: Ja.
1: En ook niet één ronde, maar gewoon meerdere rondes. Dus dan moest iedereen.
0: Ja. En jij dacht, dat is leuk, dat wil ik doen.
1: Ja, ik dacht, oh, wat leuk. Ja,
0: ja.
1: Weet ik van, ja, gaan we
0: weer iets nieuws.
1: Weer iets nieuws, ja, weer iets nieuws.
0: Ja.
1: Ik was natuurlijk wel, inmiddels had ik natuurlijk veel gespeeld. Ook wel wat bedrijfsfilmpjes. Dus ik had ook wel een beetje aan camera-ervaring, maar niet heel veel. Maar. En ik dacht, oh, leuk, een Groningse serie. Ik vond het ook leuk om weer. Wij spraken thuis geen Gronings. We spreken nu ook geen Gronings. Hè, terwijl ik het eigenlijk best kan.
0: Oh ja?
1: Alleen niet zo vloeiend, want ik houd niet bij.
0: Oké. Okay.
1: En ik moest dat ook allemaal leren.
0: Vertel je nu pas?
1: Ja, dat vertel ik nu pas. Ja, sorry.
0: Oké.
1: Okay. Komen we nu mee aan het einde.
0: Ja.
1: Dus ik vond het leuk om dat weer op te pakken. En dat was ook soms hilarisch, omdat ik sommige dingen gewoon echt fout zei. Dus dat Armido zei, nee, Miranda, het is geen koffie, het is koffie. Koffie.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment ook in een scène, dat woord maar gewoon werd geschrapt.
0: Hoe is dat dan met jou? Ik bedoel, iemand die zo makkelijk aan allerlei dingen begint. Ben je dan ook nog zenuwachtig of gaat het ook heel makkelijk?
1: Ik ben altijd zenuwachtig. Nee, ik ben niet zenuwachtig, maar
0: gespannen.
1: Tuurlijk, voor ieder optreden hier ben ik dan niet gespannen voor, want ik weet dat ik gezellig met jou ga kletsen. Maar tuurlijk, het is altijd een soort spanning. Maar ik denk dat je spanning nodig hebt om te kunnen presteren.
0: Yeah.
1: Dus anders gebeurt er niet.
0: Maar je vreet je niet zelf op van de zenuwen?
1: Nee, ik hoef ook niet 6 keer naar de wc of zo. Nee hoor,
0: okay.
1: Nee.
0: Ja. Nee. Ja, die serie, wat wel bijzonder was natuurlijk, dat jij daar tegenover je ex kwam te staan.
1: Ja.
0: Als ex.
1: Ja, dat was heel grappig. Oh, er was ook, op een gegeven moment kwamen we dan tussen.
0: Er is geen toeval meer, denk je dan?
1: Nou, dat was het wel. Het had net zo goed iemand anders kunnen zijn. Hè? Dat was wel echt toeval. Maar ik weet ook dat tussen serie 1 en 2 hadden jullie dan met tv of met radio. Nee, het was echt wel een itempje. Dat iemand ook zei, mijn vrouw, ook heel schattig. Dat, hè, wat was dan? Wat denk je dat er gebeurt in serie 2? Wat wil je graag? En dat iemand zei, oh, dat is weer bij me komen.
0: Ja.
1: En in het echt ook. Weet je wel, dat iemand dat ook echt zei.
0: Ja.
1: Dat is echt zo schattig.
0: Ja.
1: Ik dacht, dat echt gaat niet gebeuren.
0: Het was een groot succes, die serie.
1: Ja, was fantastisch.
0: Ja.
1: Ja, het was ook fantastisch om te maken. Nog steeds goede vriendschappen.
0: Je wordt nog steeds herkend ook?
1: Dat vind ik dan iets minder, maar ja, ook dat.
0: Wat is daar minder aan?
1: Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met de gevolgen van, en zeker televisie, dat is natuurlijk een veel grotere impact dan theater heeft.
0: Ja,
1: hè?
0: Of veel meer mensen zien het.
1: Veel meer mensen zien het. Aan de ene kant is het een compliment. Nog steeds ergens kan iemand zeggen, hey, wie die bestopt met wat?
0: Zo makkelijk.
1: Ja, nee, zo makkelijk. In het begin vond ik dat echt, was ik daar echt even van slag. Hè? Dat ik dacht, okay, ik sta gewoon onderbroeken te kopen bij, ik mag geen winkelnamen noemen.
0: Ja.
1: En dan gaat iemand weer tegen me praten. En dat is allemaal lief. Want ze vinden het allemaal mooi. En ze vinden je allemaal aardig. Maar dat ik op een gegeven moment dacht, het gaat nooit meer over mij. Het gaat over Winnie.
0: Ja.
1: En Winnie is niet Miranda. Dat zijn twee verschillende mensen.
0: Maar is dat anders dan dat je in theater staat?
1: Ja, vind ik wel, volledig. Kijk, het theater is heel direct. Dus iedereen voor wie ik een liedje zing of iets staat te vertellen of wat ook.
0: Je zit in dezelfde ruimte?
1: Ze zitten in dezelfde ruimte. Als mensen het leuk vinden, komen ze dat na afloop gewoon even tegen je zeggen. Als ze het niet leuk vinden, gaan ze gewoon meteen weg. Dat scheelt. dat is fijn. En dan heb je die fase gehad. Je stapt in de auto, je gaat weer naar huis.
0: Ja.
1: Even heel simpel gezegd. Bij televisie heb je, die club bij elkaar, met wie je 2 maanden heel intensief bent. Je bent iets aan het maken, maar daar is natuurlijk geen publiek bij. Dat is er wel, want er zijn heel veel mensen omheen.
0: Ja.
1: Dus het voelt voor mij niet als geen publiek, want er staan allemaal mensen omheen.
0: Ja.
1: Maar ik heb nooit een direct ding. Dus dat wordt pas, je hoort pas iets
0: als het
1: werk al gedaan is.
0: Ja.
1: Hè? Dus als je het al gedaan hebt. En dat vond ik echt heel ingewikkeld. Vind ik nog steeds heel ingewikkeld. Hè? Dus dat vind ik ook ingewikkeld met commercials of met.
0: En als ze nou eens voorstellen van we gaan een Boomwotter 3 maken. En Boomwotter 30 jaar later.
1: Zou ik te gek vinden.
0: Ja?
1: Ja, absoluut. Ik zou ook absoluut meedoen. Sterker nog, we hebben die gesprekken gevoerd. We hebben gepraat met Martijn Pot, de cameraman, met Jan Veldman, de schrijver, met Amido. Van kunnen we, is het een idee om live te gaan? Hè? Dus dat is dan weer niet televisie.
0: Theater.
1: Maar kunnen we er een soort feuilleton van maken? Zou het kunnen dat je het inderdaad oppakt met hoe is het nu met? Hè? Dus zou je.
0: Gaat er nog gebeuren?
1: Het is zo duur. Nee.
0: Ja.
1: Weet je, filmen is echt onbetaalbaar.
0: The Long and Winding Road.
1: Prachtig nummer.
0: Van de Beatles.
1: Ja, de Beatles mogen niet ontbreken natuurlijk.
0: Dit jaar de nadagen van de Beatles, dikke crisis.
1: Ja man, ze hadden ruzie.
0: Waarom staat hij op de lijst?
1: Ja, omdat het lievelingsliedje was van Koos. De tweede man van de moeder van Harry. Ja, nu klinkt het allemaal heel.
0: Harry Voordenhout.
1: Harry Voordenhout is
0: Fulminties.
1: De hele familie ken ik al vanuit de Leekstermeertijd. Weer een periode. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Mijn ouders hadden een huisje bij het Leekstermeer.
0: En Hully ook.
1: En zij ook. Dus zo leerde ik. Ging dus met Harry zeilen. Wij gingen zeilen in een flits. En toen gingen we.
0: Als pubers al zien.
1: Ja, ik was 14, hij was 12.
0: Tja.
1: En de hele familie is nooit meer uit mijn leven weggegaan.
0: En Koos?
1: En Koos zeilde daar ook. Die was toen nog niet met Ina getrouwd. Maar even voor de Beatles. Kijk, als Fulminti moet ik wel de Beatles op mijn lijstje hebben staan. Dat hoort gewoon bij Fulminti.
0: Gaan we luisteren.

0: dus niet de versie van de Full Mantis, maar gewoon van de Beatles, Long and Winding Road, hier ja, in Leven in Muziek. Ja, fantastisch. Ja, een beetje weemoedig, hè?
1: Ja, weet je, we zeiden net even, dat hebben mensen niet gehoord, maar dat zeg ik ze dan nog even. Het leven is natuurlijk ook een Long and Winding Road.
0: Ja.
1: En ik zei ook net even over de Beatles. Je kunt inderdaad heel ingewikkeld gaan doen, maar je kan ook schrijven, she loves you, yeah, yeah, yeah. Uh-huh. En dat is zoals het is. She loves you, yeah, yeah, yeah, yeah. Joepie.
0: Ja, en het is met vallen en opstaan.
1: Ja, dat is het.
0: En, maar als we even naar jou kijken, jouw verhaal hebben gehoord. Bij jou is het natuurlijk het gaat wel heel mooi en makkelijk. De liefdes die gaan voorbij, maar dat is ook geen probleem.
1: Niet alles is. Nu lijkt het alsof mijn hele leven één grote halleluja feest is. Dat is voor niemand zo. Dat is dus ook voor mij niet zo.
0: Ik weet er wel één trouwens, die heb je mij van tevoren verteld.
1: Nou?
0: Je liefdes, dat is allemaal een beetje. Dat gaat allemaal eindig. En ja, het graag gewild dat daar nog iets uit zou voortkomen.
1: Een kind of zes.
0: Zes maar liefst.
1: Ja, dat was eigenlijk mijn grote.
0: Oh ja?
1: Ja, dat kinderthuis komt al ergens vandaan natuurlijk, al toen ik heel klein was. Nee, maar dat is wel, dit is wel, als we dan toch even lekker enthousiast eruit gaan, hoor je niet. Mijn grote droom was wel dat ik toch wel een grote kinderschare zou hebben om mij heen.
0: Ja.
1: Ja, dat is er niet van gekomen.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, daar kan ik misschien wel uitvluchten. Ik heb geen idee. De liefdes gingen over, dus dan. En op een gegeven moment gaat de klok tikken. Dus ik heb ook echt nog wel serieus overwogen. Oké, dan ga ik het wel alleen doen. Hè. Dus,
0: gewoon een donor?
1: Een donor, huppakee, geef mij mijn zaad en we gaan.
0: Ja.
1: Dropsic idee.
0: Dat is niet zo moeilijk, toch?
1: Of? Nee, dat moet vrij simpel zijn, lijkt mij. En toen leefde mijn moeder nog. En die zei ook van, dat komt wel goed. En andere vrienden zeiden ook van, kun jij gewoon. Ook wij kunnen helpen met oppassen. En noem het.
0: Je gooit dat wel echt ook in het open. Dus
1: zeker.
0: Je overleggen met iedereen. Zo
1: ja,
0: van.
1: Ik heb zelfs zaadoverleg gehad.
0: Oh ja?
1: Ja, dat klinkt ook zo stom. Maar,
0: ja.
1: En toen kwam het volgende euvel. Namelijk, mijn moeder werd ziek. Dus er kwam altijd iets tussen of zo. Hè, waardoor het niet gebeurde. In het begin was ik, toen het allemaal nog makkelijker had gekund natuurlijk, als je jonger bent, was ik heel erg bezig met carrière, met werk, met leven. En dan, voor je goed en wel bekomen bent. Mijn moeder overleed in 2017, toen was ik dus 47. Nou, en vervolgens was ik 50 of 51, toen ik eigenlijk van alle schrik bekomen was. En dacht, ja, weet je, dit gaat hem dus echt nooit meer worden.
0: Mm.
1: Nou, dat was wel. Ik zal geen woorden gebruiken die niet op de radio horen.
0: Mm-hmm.
1: Nee, dat was wel. Heb ik toch steeds. Ik heb
0: maar je hebt het gewoon ook een beetje laten verlopen.
1: Ja, ik heb het dus laten verlopen. Ja.
0: Hoe kan dat? Want ik bedoel, jij pakt alles aan.
1: Als ik het antwoord had geweten, dan was het ook niet verlopen.
0: Mm.
1: Dus dat, ik weet het antwoord daar niet op. Het lijkt ook een uitvlucht. Als ik het voor mezelf probeer recht te praten of zo, denk ik, ja, Miranda, wat is er nou voor uitvlucht? Hè?
0: Ja.
1: Wat is nou. Je had toch gewoon door kunnen pakken, ook al is je moeder gestorven. He, dus waarom ben je niet alsnog naar die zaaddonor gegaan? Mm. Nou, kom maar hier. En
0: je hebt daar geen antwoord op?
1: Nee.
0: Mm.
1: Nee, ja, ik kan nu mooi praten, maar nee, ik heb dat antwoord niet.
0: Ah.
1: En nu is het gewoon wat het is. He, dus ik kan het niet meer veranderen. Er is niks meer aan te doen.
0: Mm.
1: Dit is het. Dus ik moet het doen met al mijn neefjes en nichtjes. Er zijn er maar twee trouwens. Maar.
0: Okay. Het kinderthuis gaat in ieder geval niet door.
1: Nee.
0: We zijn zo langzamerhand aan het eind van dit programma. Nog lang niet aan het eind van jouw verhaal. Maar goed, dat moet toch een punt gaan zetten. Waar ben je het meest trots op als we terugkijken op jou? Ja, je hebt natuurlijk
1: nog van hoop voor
0: te maken en te doen natuurlijk.
1: Nee, waar ik heel trots op ben is. Ik ben op heel veel dingen trots.
0: Kan me voorstellen.
1: Maar het meest trotse ben ik op een voorstelling van Theater Te Water. Gaan we toch weer even terug naar Theater Te Water. Dat heet Keukengeheimen. Ik weet niet meer precies van wanneer. Daar speelde ik Rita, een Italiaanse restauranthoudster. Die verliefd werd op een veel jongere man. En er waren natuurlijk allemaal perikelen. En daar zaten prachtige liedjes in. Echt supermooi. En het was een leuke cast. En het was denk ik de enige keer dat ik.
0: Dat was acteren en ook zingen?
1: Ja, dat is bij Theater Water altijd zo, hè?
0: Ja.
1: En het is ook de enige keer geweest in mijn hele Theater Water carrière dat ik echt verdriet had dat het afgelopen was. Dat ik dacht, oh, hier had ik nog wel een tijdje mee door willen gaan. Terwijl ik het de schoonheid van theater vind, hè? Vergankelijk.
0: Ja.
1: Einde is gewoon einde. Laatste voorstelling is gewoon laatste voorstelling.
0: Ja.
1: En dat, dat was. Ik noem het altijd maar ankerpunten of keerpunten. Die voorstelling was voor mij dus ook echt een ankerpunt of keerpunt. Dat ik leerde hoe je moet schakelen in theatertaal. Hoe dingen kunnen werken als het echt heel dichtbij komt. En ja, dat was fantastisch.
0: Geweldig. Ja. Ja. Komen vast al heel mooie stukken. Is niet dat je er zelf in zit, maar dan doe je de productie wel. Ja, de Theater de Water is er niet meer. Hoe staat het nog even kort met de Groninger theaterwereld? Gaat het goed? Gaat het slecht?
1: Oh, ik vind dat het eigenlijk over het algemeen heel goed gaat. Ja? Veel gemaakt en er zijn veel mooie makers. Jonge makers, Door de Zon begint. Nee, dat mag je natuurlijk niet zeggen.
0: Dat mag je wel zeggen, maar we nemen het eerder op.
1: Ja, precies, we hebben het eerder op.
0: Summerbühne is toch wel bezig, denk ik, of niet?
1: Dat weet ik niet, maar goed. Door de Zon is het begint vanavond. We weten
0: maar daar staat niet zoveel Gronings, toch?
1: Nou, in de containers, hè, dat is natuurlijk een beetje gek. Ik vind het altijd wel een beetje raar.
0: Weggestopt.
1: Nou ja, ik vind dat te ver, maar ik vind het wel heel erg jammer. Kijk, Noord is supergoed voor Groningen. En ik vind het ook heel goed dat we internationaal op de kaart staan. Tegelijkertijd denk ik, er mag heus meer aandacht zijn.
0: Nou, vorig jaar stond hij ook in zo'n container. Nou, ik vond het eigenlijk schandelijk voor zoiets bijzonders.
1: Er staan nu ook weer hele mooie Groningse makers in de containers. En die verdienen echt een grote...
0: Ga je nog eens keer?

0: Ja.
1: En we gaan eruit met jouw laatste keuze, Miranda.
0: Ja.
1: Een nummer van Trio Kloosterboer.
0: Ja, we hadden net al even over Theater Wat, toevallig.
1: Ja.
0: Enorm oeuvre aan liedjes, daar kan ik niet uit kiezen, want ik zou niet weten welke ik moet kiezen. Maar wie ik daar leren kennen waren natuurlijk deze drie mannen. Die waren voor mij eerst een soort goden, hè? Want ik was natuurlijk dat kleine meisje met de hockeystick.
1: Arno van der Heijden, Jan Veldman en Robin Zatzinga.
0: En zij begonnen in die tijd dat ik net er was, begonnen zij Trio Kloosterboer. En we hebben Broodje Papa al, want die gaan we luisteren, echt. Ik kan het dus dat snelle deel gewoon meezingen. En ik vind het ook heel fijn om even af te sluiten met toch even een klein beetje Arno te eren.
1: Dankjewel.

0: en donornier redden Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij

0: gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
3: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
4: Voordeeluitjes.nl. Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
6: Voordeeluitjes.nl. Radio Noord.
7: Twee deuntjes Verizend.
8: Met René Wolhout.
9: Waar je Groningen hoort. Hey,
10: hey. Goeiedag, hè. Radio
11: Noord. Was lesstop hard in de winkelstoort. Ape shop was wel jep in de door. Tot dan ging bulk.
12: Hey, dikke!

0: Lekker begin van deze zondag. Even wat aan, Steam Chomp. Die weet de sfeer er wel goud in te krijgen zo. Komt van de tweede in het tijd van Noord.
1: Twee deuntjes voor 1 cent.
2: Twee deuntjes voor 1 cent.
3: Twee deuntjes voor 1 cent.
0: Goeiedag en schier dat je er weer bij bent. Tot eens ziet weer de schierste streektoon muziek uit stad, de Ommeland en van over de grub. Met vandaag op onze virtuele hoofdpodium, en daar ben we slim groots op, gaan aans als Irene Wilkens. Afgelopen jaren heeft ze ons verrast met een paar hele schieren duetten. Is het niet met Driefzaan, dan is het wel met Martin Blok. Vandaag neemt ze hier twee mol ploots achter ons pick-upje. En die laat ze eerste nummer uit haar eigen oeuvre horen. En no Elm, dan is zij onze gast in onze rubriek. Laat me horen. Rolf Schreuder en ik die laten je vanzelf ook weer een bult schieren muziek horen. Om te beginnen een nummer uit het Twee Deuntjes archief. Opnomen afgelopen mei in Toonbee Foxham Studios. De grunnigste fadista Hendrikje Ruiter. Met het nummer Alle Rozen.

Ik pak mijn borrel, ik zet hem uit. Douw mij maar een film uit Hollywood. De laatste hit van Anton Smit. Hij schreef hem som met Niels Lingbeek en Adriaan Mollema Hollywood. En Marieke Klooster, die speelde nooit in een film uit Hollywood. Maar ze zaten wel dichtbij, want we hebben haar allemaal zijn kennen in de regio soap Boven Water. En we kennen haar verhaal ook van haar populaire cabaretgroep Vrouw Holland. En nou kennen we haar ook hiervan. A Speed Me, Marieke Klooster.

0: komt in aanmaking voor de titel Mooiste single van het jaar. Arnold Veeman en zijn dikke hit In Dit Hoes. En de Neutenbikkers vallen dit jaar wat dat betreft boeten de prijzen. Is ook niet zo roer, want dat was een orkest toen de jaren 50 met als zanger Peter Buwalda het Hoesorkest van jouw favoriete regionale omroep. De Ron heet het dan nog. Dit is van de Neutenbikkers. Ik ben Riek.
1: Ik ben Riek, ik ben Riek, ik ben Riek. En met die rijkdom kan mij huilen al niks gebeuren. Want ik ben Riek, ik ben Riek, ik ben Riek. Zolang ik lachen kan en nog nooit zitten treuren. Want wat morgen komt, daar weet ik ja niks van. En daarom trek ik mij door huilen al niks van aan. Huilen boudelt is mij op mijn rek geliek. Want ik ben Riek, ik ben Riek, ik ben Riek. Ik ben zo riek, oh wat ben ik toch riek. Ik bezit geen mooie hozen en ik heb ook nooit veel geld. Alle zakken heb ik wel, maar daar zit niks in. En toch lig ik nooit te jeuzelen, is het met mij goud gesteld. Want al dat zozen het je huil geen zin. Ik weet wel zeker, hou af, ik het ook bekiek. Zolang een mens nog lacht, dan is er riek. Ik ben riek, ik ben riek, ik ben riek. En met die rijkdom kan mij huil dan niks gebeuren. Want ik ben riek, ik ben riek, ik ben riek. Zolang ik lachen kan en nog nooit zitten treuren. Want wat morgen komt, daar weet ik ja niks van. En daarom trek ik mij door huil dan niks van aan. Huilen boudelt is mij op mijn krek geliek. Want ik ben riek, ik ben riek, ik ben riek. Ik ben zo riek, oh wat ben ik toch riek. Ik kan jou wel vertellen, ik heb nooit geen verdruid. En ik wil jou wel verkloren, hou dat zit. Kijk eens hier, als ik nooit zit te soezen, maar ik zet het in luid, dan komt het maar door één ding en dat is dit. Kan mij niks schelden of regen huil dag naar. Ik loonde zo'n uitschien in mijn haar. Ik ben riek, ik ben riek, ik ben riek. En met die rijkdom kan mij huil dan niks gebeuren. Want ik ben riek. Ik ben riek, ik ben riek. Zolang ik lachen kan en nog nooit zitten treuren. Want wat morgen komt, daar weet ik ja niks van. En daarom trek ik mij door huil dan niks van aan. Huilen boudelt is mij op mijn krek geliek. Want ik ben riek, ik ben riek, ik ben riek. Ik ben zo riek, oh wat ben ik toch riek.

De man met een neus voor mooie countrydeuntjes, René Beverwijk. Het origineel is van de Zac Brown Band en heet een Chicken Fried. En bij René wordt het den. Het leek me wel een goud idee. Wat zou mijn goud idee liet? Om een nummertje te draaien van Zwinder met een tekst van Fieke Gosselaar. 8 ton waard wordt in hoeimol uitspijt. Dit is Machines.

North Star Show Band, opricht in 1989 door Jenne Meijnema, Piet Lengbeek en Jure Eckhart. En dit was een nummer van Weilen Bertingen en we zongen door Herman Bondhoes in Heid 7000 Rozen. Straks is het de beurt aan Irene Wilkens. Die staat vandaag op onze virtuele hoofdpodium en draait om te beginnen een nummer uit haar eigen muzikale schatkist. Maar eerst Erwin de Vries met zijn hit over de grunnige rapper Testosteronie, die zich slim anders voordoet dan hij in werkelijkheid is. Heb ik mijn fatbiker op sleutel trouwens?

0: Oké dan.
1: Mooi stiet, maar ik stief noordenk dat nummer ik van mezelf veel heuren lag. Maar deze man was het vanzelfsprekend. Het zal een van de vertolens worden van de luidjes van Glenn Hansard. De meeste muzikanten schreeuwen luidjes, maar sommigen dan stukjes van zichzelf hoe de duipste van haar haat. Glenn Hansard was een van deze muzikanten. En ik zeg was, want op 29 juli van dit jaar is het uitgekomen, als gevolg van een motorongeluk in Dublin, zijn geboortestad. Op 5 mei hadden we hem nog speelden zijn in de Oosterpoornestad. 3 uur lang was hij ons met elke noot en zin te rol. Nog nooit het besef dat dit de laatste mol wezen zal. Nog nooit eerder was ik zo ontdoen van het overlijden van Heine dat ik nooit persoonlijk kende heb. Maar zijn luidjes draag ik al zeker 25 jaar bij me. Als eerbetoon aan deze geweldige singer-songwriter, muzikant en bijzonder mens wil ik geen ons luidje langzaam neergaan hun laten. Een vertoon van zijn prachtige luidje Falling Slowly. Een luidje over hoop en houding met veel liefde en begrip in tijd weer goud komen.

Langsom neergaan, origineel dus van Glenn Hansard. Een schiernummer van Irene Wilkens en Sitcom Cult. En een bijzonder verholde beat dus. Na 11 uur, dan hoorden we horen hier nog een keer. Din in de rubriek Lot Me Heuren. We gaan nou even over de groep naar Amsterdam. 2 november 2024. Daar stonden P. en Rienes in een uitverkocht Paradiso. Hoe dat concert komt dit nummer, Alcohol.

zoveel charme. En toch is deze. Dit is verhaal van een student, dat was een hele knappe vent. En hij studeerde dag en nacht voor zijn tentamens. Maar zijn visie werd gewijzigd en vanaf die dag.

Kijk, daar die slappe tieners. Als dat niet rode rinnes. Die was toch in het verleden veel gezonder.

0: ga ook even pauze open, joh.
1: Hé. Dan was de deur gewoon, hè, joh. Jouw A zeg maar ook B zeg.
0: B. Ze zei wat...

NL. Mm-hmm.

0: luister naar ons lieve mensen. Dit zou u toch niemand wensen. Toch dit spook toch uit uw leven te verdrijven.
1: Word toch niet zo quasi-modo
0: op zo'n uitgestorven dodo. Maar probeer toch uit zijn houtgreep weg te blijven.

nummer weer. Schreependeur Harry Niehoff. En hij speelt hier ook wat meer trouwens. Net als Jaap Stegeman, Kees Alkema en de kopersectie van Hans Bos. En vuur op natuurlijk Inky de Jonge in dit nummer Dat Bist Toe. Dit is van Jan Henk de Groot.

aardappelschild. Ein dek tolwoch aan de waasdorf, groenten kal in ein wat wild. Kast allemaal voor regen, maar

0: Janneke. Die brengen ons oostbier, tweede uur van twee deuntjes. Eerst nog even de nice en reclame in en dan beginnen we dooraan. Met in onze populaire rubriek Laat Me Heuren, Irene Wiltens. Die laat een nummer heuren hoe ze zo slim blieft van wordt. Dat allemaal hier voor dodelijk op.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey Remol!
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 11 uur.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er 1 om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
12: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.

0: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
2: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Radio Noord.
6: Twee deuntjes voor Eyesend.
5: Met René Walhout.
7: Waar je Groningen hoort. Hey, hey. Ah, mooi, dit is Gert Zennema. Radio Noord. Twee deuntjes voor Eyesend.

Ja, gaat het over Moegen of over de Heilige Maagd? Of Albert natuurlijk, dat ken ook. Het staat in elk geval op de Overtocht. Het eerste album van Gert Senema en Weskaanstad. En daarmee dan hebben we trouwens hier de eerste single van Harma Boer te pakken. Onze weervrouw zet nou al de bino om de nachtegaal van Noordbrouck. En terecht, want ze klinkt als een klok op dat liedje Zon met Martin Blok. Als het in de zomer snijdt, zo heet het. En Harma, laat hem hier daarmee zelf even aan ons horen. Irene Wilkens die klopt hier daarmee achter de draaitovel en laat ons een nummer huren voor Zij Slim van Kin Snaren. En Snaart, dat hem we hier laatste weken doen over Gunnar Koops. Een singer-songwriter uit Valthermond, die sinds een zijtje slim actief is. Zo leefde hij een EP af onder de titel Zondaggevuil. In de dorp staat ook deze bewaking van het nummer Why Worry van de Dire Straits. Meer op gitaar Wim-Jan Eikens. En wel de betere zanger is Mark Knopfer of Gunnar Koops. Dat mag je zo beoordelen. Dit is Gunnar met Rijnzeugen.

0: Ja. Ze verkloren uit. Arno van der Heijden. Hij mocht dit nummer voor zijn TV Noord-programma Arno Oetgrun. Speciaal voor zijn gasttown Jan Rot. Van Hom is het origineel. Counting Sheep. En hier dus hij het schopen. En weervrouw Harma Boer. Die debuteert som met Martin Blok. Met een schitterend liedje. Ook Harry van Boom van Sprookwoord Retra Midwaakt. Opnomen in de studio van Dick Pomp in Veendam. Als het snijdt in de zomer. Zo heet het nummer. En Harma die kondigt hem hier zoveel maan.
1: Hoi, ik ben Harma Boer. Een paar jaar geleden zat ik met Harry van Boven aan tafel en we praten wat over dat ik als hobby graag zing. Toen kwam het idee om een liedje te maken. De tijd verstreek en aan het begin van dit jaar kwam de warrel aan het rollen. Samen met Martin Blok ben wat repeteren gewoon. Een spannend project, waar ik ook ontzettend van genoten heb. En een paar maanden geleden is het opgenomen in de studio bij Dick Pomp. Het resultaat is het volgende nummer met een knipoog naar het weer. Maar het gaat over de ups en downs in het leven en het heet als het in de zomer snijdt.

Driefzaans met een onvervalste stadionkraker. Origineel is van die Totenhosen, Tage wie diese. Hier dus heel nu bewaakt door Driefzaand als dogen als deze. Daarmee dan is het hier de beurt aan Irene Wilkens, onze favoriete zangeres. Is het niet solo, dan is het wel in een duet. Zet het daarmee het ze hier vrij kuur. En dan laat ze een latje huren hoe zij zelf slim over te spreken is. En dat doet ze natuurlijk in onze populaire rubriek Laat Me Huren. Eerst gaan we naar de Oosterpaak in Stad, de Hortensialoon. Daar zat jarenlang de groentezook van Vree van Donderen. Inmiddels zit er al jaren een pizzeria annex shawarma zook. Maar gelukkig hebben we het latje nog van Bert Hadders over de groenteboer van het Oosterpaak.

Herbie Grezel in zijn band Snake Heights met een maatschappijkritische tekst over de alom aanwezige mobieltjes. En Herbie die stelt dus voor om met z'n allen naar Mars te gaan. Maar ja, dit ben ik wel bang dat wie door Elon Musk tegenkomt. En of toe beter.

0: Vandaag met Irene Wilkens.
1: Mooi Lu. Mijn muziektip van vandaag is de titelsong van prachtige documentaire die ik in Poyolene zijn heb. De docu Naar het Zuiden op zijn Brabants vertelt het prachtige verhaal van de Brabantse tradities, kameroodschap en noorderschap in het licht van carnaval en vastenoemd. Zeker ook een aanroder om te kijken. Het liedje wat hierbij hoort is het gelijknomige Naar het Zuiden van Lex Uiting. In dit nummer beschrijft hij op zijn manier waarom hij geen weer terugkomt op zijn geboortestee. Een gevel wat we denk ik allemaal wel kennen. Veel lusteplezier met Naar het Zuiden van Lex Uiting.

0: deuntjes voor 1 cent.
1: Twee deuntjes voor 1 cent.

0: Ja.
1: Top track van Olaf Vos en de grunnige rapverein Melody. En doorvoer de terechte keus van Irene Wildens, Lex Uiting. Je kent hem misschien ook wel van RTL Boulevard. Hier dus als streekdolzanger met het nummer No Het Zuien. En andere week zondag, de Can You Be TV Noord, een bijzondere documentaire zijn over Ede Staal. In die documentaire gaat Ede zijn zoon Jasper op Zuik Noor zien oleer. Jasper was nog maar 3 maand oud, daar zijn pa Oetiet kwam. En in de docu van Remco Innethoff gaat Jasper op pad en proot hij met mensen die, nou ja, zijn pa goud kent hem en andere dingen komen ze nog allemaal tegen in die documentaire. Andere week zondag op TV Noord dus, de documentaire over Ede Staal. En nou wie toch over om hem, dit is het Tweede Perron.
2: Het boek mag nog een beetje leren. Wanneer we zwanger, ben ik met de stier in de rug, geloof ik. En ik zeg dan, ik ben Noordeling. Wie gewoon naar het hoofdstation is, staat de Tweede Perron. Ik weet niet of ik er wel eens weg ben, ik neem aan van wel. Ik vind een station altijd iets, ja. Aan de ene kant mooi en aan de andere kant minder mooi. Mooi als je aankomt, of je hoort mensen af. En minder mooi als je ze wegbrengt. En door overgaat dit versje, Tweede Perron.

0: Ja, het was de eerste dikke hit van Trabaan. En met dit nummer deden ze mee aan het Regio Songfestival. Ze wonnen de publieksprijs, Douwe, in 2025. En dat is natuurlijk de beste prijs die je winnen kan. En Eltje Dodema en Haam Tebak, die mokken geregeld met zijn baard muziek. Ze noemen zich dan Veur de Wind. Dit is de nijste van Veur de Wind. Het heet Onderwekens.
1: Onderwekens, Noord-Aardensboer. Vlooiend, dizze.

Zo was dat van de ploot. Mooi bij huis blijven, het nummer Wilma met haar hon. En vakantie, die zit er voor meisjes alweer lang en breed op. Maar het laat onverlet dat Fries Holma en Henny Dolsma het ervan nemen. Dit is Aanreizen.

Wolma en Dolsma en aan Reise en de Tiet de Vlucht. Als je het nog de zin hebt. Die is overleven van twee duntjes voor ons en die zit er alweer op. Rolf Schreuder en ik ben er andere week weer. Volgens mij den ook weer met de schierste muziek uit stad, de Ommeland en van wie daarvoort. Hier op Noord, daarmee je weekend is goud. Veel plezier erbij. En de instrumentalen waar we er vandoor met Oet gewoon is van de Crunching Devils. Ik ken ze zo storen gaan. Surfband Oet Grun, die covers mokken van allerlei bekende hits. Dit nummer is origineel van Massive Attack en dan had de Teardrops. Nou dus, deur de Crunching Devils. Nog eens hier de zondag.

0: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
6: Ik ben flexibel.
5: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
6: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
5: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
8: Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 12 uur.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui. Dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Zo dan, goedemiddag. Het laatste nieuws. Noordnieuws krijg je van Sander Slager. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. De politie heeft een 28-jarige man uit Delfzijl aangehouden die betrokken was bij een zwaar ongeluk in Wijnjewoude, bij Drachten. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond laat. De man raakte met zijn auto van de weg, botste tegen een boom, sloeg over de kop en kwam ondersteboven tot stilstand. De bestuurder werd onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is hij ook aangehouden als verdachte van rijden onder invloed van alcohol en drugs. Bij een alcoholcontrole in Midwolde heeft de politie in een uur tijd 2 personen meegenomen naar het bureau wegens mogelijk rijden onder invloed. Dat gebeurde gisteravond. 1 automobilist had inderdaad te veel gedronken en moest zijn rijbewijs inleveren.

0: inleveren. De tweede bestuurder blies net onder de maximum toegestaande grens en mocht zijn weg vervolgen. Op het gedempte Kattendiep in de stad Groningen zijn afgelopen nacht een taxi en een auto op elkaar gebotst. Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt. Volgens omstanders ging het om een voorrangsfout. De FC Groningen is gisteravond met een punt teruggekeerd uit Deventer, waar het gelijk speelde tegen Go Ahead Eagles. Een gestolen punt volgens sommigen, want de thuisploeg was vele malen beter. De FC kwam nog wel op voorsprong, maar in de 82e minuut maakte Go Ahead alsnog gelijk. Trainer Dick Leukien zag dat al aankomen.
1: Hoeveel jaar ouder ben jij geworden vandaag, Dick?
2: Voor mijn gevoel 20 jaar.
1: Waarom?
2: Nou, omdat de wedstrijd was die in de tweede helft heel matig was van onze kant. Alleen maar achteruit gelopen, gestopt met voetballen. Moesten terug in het verdedigen, aanvalsgolf op aanvalsgolf van Eagles. Die echt goed speelde in de tweede helft, vond ik. Ja, we komen met geluk met 1-1 weg.
0: Keeper Etienne Fase verrichtte zoals vaker weer een aantal belangrijke reddingen. Maar hij nam ook de nodige risico's bij het uitspelen van ballen. Dat zorgde na afloop voor wat kritiek, waar hij zelf nuchter op reageert.
3: Uiteindelijk, ik denk voor de neutrale toeschouwers en voor onze toeschouwers was het denk ik wel een mooie pot om naar te kijken. En dan haal ik de bloed onder de nagels van misschien die supporters. Maar ja, ik had er vanochtend al zin in. Want ik vind dit een geweldig stadion, mooie volksclub. Mijn oude trainer is hier, Oosting, en mijn keeperstrainer van Suriname. Dus ja, ik was wel getergd en ik vind dit, ja, hier leef ik eigenlijk voor. Dit vind ik leuker dan een bijvoorbeeld Excelsior uit bijvoorbeeld.
0: FC Groningen staat nu 9e in de Eredivisie met 8 punten uit 6 wedstrijden. Komende vrijdag staat de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle op het programma. Donar is er gisteravond niet in geslaagd om de Supercup te veroveren. De Groningse basketballers, die het afgelopen seizoen de beker veroverden, verloren in Zwolle met 8 punten verschil van landskampioen Landstede Hammers. Donar-coach Jason Durisso was dan ook teleurgesteld.
4: Vandaag was voor een prijs en wij wilden het heel graag om te winnen. Maar deze punt van de seizoen met de jonge ploeg, ze hebben heel hard gevochten vandaag. En ja, dingen gaan gebeuren in basketbal, like, maar je moet altijd vechten. En dat heb ik vandaag gezien.
0: Volgende week zondag speelt Donar nog een oefenwedstrijd in Assen. De eerste competitiewedstrijd in eigen huis is dinsdagavond 6 oktober tegen het Belgische Leuven Bears. Tot zover het nieuws. Meer nieuws op de site en app van RTV Noord.
5: Ja, Sander, dankjewel. Ik moet nog even terugkomen op Etienne. Ja, Etienne is toch gewoon hartstikke passievol bezig met voetbal.
0: Ja, zeker weten.
5: Toch?
0: Ja.
5: Dat is het toch gewoon. Dan is het ook weer niet goed.
0: Het werd gisteren Circus Fase genoemd, hoor ik.
5: Ja, dat snap ik wel. Nou ja, toch een puntje.
0: Zeker.
5: Sander, dankjewel voor nu.
6: Is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
7: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
6: Raatsveld is een loyaal familiebedrijf. Dat voelt en ziet u terug in het resultaat. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
8: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
9: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
8: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaapsberg, voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Familiefeest of tuinparty? deschaapsberg.nl.
12: Radio Noord.
13: Je weekend is goud.
14: Met Angelo Wensing.
15: Hey, goedemiddag. Ja, het is zondag, hè, de dag waarop je even op de bank zomaar opeens 3 uur later kan wakker schrikken. Nou, dit is Je Weekend is Goud met

0: Het is Simply Red op Radio Noord. Goedemiddag, 12 uur geweest. Hartelijk welkom. Een mooi moment om eventjes je middagplannen wat concreter te gaan maken. Maar het heeft vaak met het weer te maken. Dan kijk je altijd eventjes en denk je, joh, blijft het droog? Wordt het winderig? Kan ik de fiets op? Kortom, we willen eigenlijk gewoon heel graag weten wat het vandaag gaat doen. En we hebben iemand aan de lijn. En dat is Hans Nienhuis. Daar krijg je het vandaag van. Goedemiddag.
1: Mooi Angelo, goedemiddag.
0: Ja, wat gezellig dat je erbij bent op Radio Noord. Wat kunnen we verwachten vandaag buiten?
1: Ja, het is vandaag een beetje een gemengd beeld. Want als je nou naar buiten kijkt in onze provincie, zien we op sommige plekken dat de zon er wel doorheen komt. Het een beetje bleekjes weliswaar. Andere plekken zijn nu bewolkt, maar het is wel droog.
0: Oké, vanmorgen was het bij mij namelijk, ik woon in Emmen zelf, behoorlijk regenachtig. Ik heb met de hond buiten gelopen en daar was het gewoon weer hartstikke nat.
1: Ja, ik woon er ook vlak in de buurt, dus ik had precies hetzelfde weer. Ik zit ook in Drenthe, dus ja, we hadden een nattig weer. En de zuidenburen krijgen nog een veeg regen zometeen, maar wij hebben in Groningen net geluk. Het lijkt erop dat het vanmiddag gewoon droog gaat blijven. Of in ieder geval afgerond droog, een administratiespad zal ik niet uitsluiten. En dan is het 19 tot 20 graden met een zwak tot matige westelijke wind.
0: Oké, klinkt vandaag prima. En morgen?
1: Ja, vanmorgen morgen ziet het er net even iets beter uit. Dan heeft de zon wat meer kans, tenminste in de middag. Maar in de ochtend hebben we nog een kleine disclaimer. Want het gaat wat mistig worden vannacht. Ik denk dat vooral de zuidoostpunt van Groningen en een stukje van het Westenkwartier, die maken kans op wat mist vannacht. Kan dus zijn dat het morgenochtend enigszins dicht zit. Dat trekt min of meer op. En dan krijgen we een gemengd beeld van bewolking en zon. Die bewolking breekt niet helemaal open. Maar de temperatuur ziet er wel vrij aardig uit. Het is morgen wederom 19 tot 20 graden met een zwakke zuidwestelijke wind. En dat blijft eigenlijk droog. Daarna gaat het wel wat veranderen, want er komt op dinsdag een vlaagje warme lucht onze kant op. Die komt vanuit Frankrijk over Nederland heen geblazen en gaat zelfs in Groningen 22 tot in de zuidpunt bijna 23 graden bereiken. Mooie dag dus. Maar ja, zoveel zon is er niet bij. In de ochtend is het een mix van zon en bewolking. Maar daarna raakt die lucht onstabiel en gaan zich dinsdagmiddag gaan zich wolken en buien ontwikkelen. Dan kan het dus zijn dat hier en daar een bui op je kop valt. Tweede helft van de week, woensdag, opnieuw weer die mix van zon en bewolking. De zon heeft woensdag best wel goede papieren in Groningen, zeker in het noorden van de provincie. Maar er staat meer wind bij, een noordwestelijke windkracht 4. En die wind gaat terug naar het zuidwesten, maar blijft bij ons. Ook de tweede helft van de week, donderdag en vrijdag, windkracht 4 tot 5. Mix van zon en bewolking en soms eens wat regen.
0: Nou, dat is helemaal helder. Hans, ik heb misschien ook nog wat kledingadvies nodig. Misschien een beetje gekke vraag aan jou. Maar ik vind dus deze temperaturen heel lastig, hè? Met wat je aan moet doen. Is het een truitje? Is het een t-shirt? Wat zou je aanraden?
1: Ja, dat vraag je dan aan mij. Ik zou zeggen, doe maar gewoon een vest aan of zo. Dan kun je hem tenminste ook weer uittrekken of openritsen.
0: Dol op laagjes.
1: Precies.
0: Nou, Hans, dankjewel in ieder geval voor nu.
1: Fijne middag.
0: Hoi, hoi.

0: Dit is Noord.
1: Radio Noord.
2: Ja, ik moet toch wel zeggen dat ik wel een soort kriebeltje voel. Gewoon van, ja, hoe leuk is dit? Ja,

0: Ja, de dag dat de koelkast vandaag vaker open gaat dan je agenda. Als het goed is dan, hè. Goedemiddag, Angelo hier, Radio Noord. Heb je aan, de klok die tikt gewoon lekker door. Maar wij doen even alsof het weekend knetterlang nog gaat duren. Hè? Want in theorie is dat ook zo, hè. Als het eenmaal zondag is, dan voelt het ook altijd alsof je al een klein beetje met maandag bezig bent. En dat wil ik absoluut niet. Dus wat zou je dan moeten doen? Nou, volgens onderzoek moet je de volgende dingen om meer uit je weekend te halen eventjes gaan doen. Bijvoorbeeld een boek lezen, foto's uitzoeken, een stukje gaan fietsen. Nou, we hebben net gehoord dat het relatief oké weer wordt. 19 graden is natuurlijk hartstikke prima. Wat zie ik nog meer? Ik zie ook dat die ene kast die je wil opruimen al weken, misschien wel maanden, dat je daar even lekker die kamer in moet gaan en alles eruit moet gooien en dan gewoon opnieuw gaan ordenen. Dat kan natuurlijk. Niet de hele dag vol plannen. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Eén ding is genoeg. En er staat ook nog meer. Maak van een zondagavond iets leuks in de plaats van het einde van je weekend. Ga uit eten, zet een film aan en leg je telefoon weg. Nou, allemaal goede tips om ervan te genieten dat jouw zondag nog lekker lang gaat duren. Het is bijna 12:30, dus maak er ook een heerlijke middag van. Je kan ook altijd even een berichtje sturen naar de app van Radio Noord. Doe dat vooral 050-3188-288. Vind ik alleen maar hartstikke gezellig. Doen wij dat ook met heerlijke muziek, want de Troubadours komen eraan. Marvin Gaye staat voor je klaar en is een Bella Stars.
1: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.

Prix van Spanje. Die wordt namelijk voor het eerst gereden op de Madring in Madrid. Een spiksplinternieuw circuit, 22 bochten, stukken straatcircuit en op sommige plekken zelfs de muren hartstikke dichtbij, heb ik me laten vertellen. En Max, ja, die mag vanaf plekje 3 gaan vertrekken. Voor hem staan Lando Norris op pole en ook Kimi Antonelli op 2. Maar zo'n nieuwe baan, ja, dat wil natuurlijk ook zeggen dat er nog van alles kan gebeuren. Dat is allemaal vanmiddag om 3 uur. Dat is in Madrid. Vanaf de 3e plek dus mag Max Verstappen ervoor gaan zorgen om een goede rit te gaan maken. Het zou lekker zijn als een nieuwe baan meteen een oranje tintje krijgt, toch? Dan is dit lekkere muziek voor in jouw autorit. Het is Taylor Swift op Radio Noord.

0: Radio Noord.
1: Ik heb vannacht 2 uurtjes slaap gehad. En dat was niet veel, maar ik zit vol met energie. Dus ik wil vandaag even lekker bewegen of zoiets.

thuis ben. Hans de Boy was oorspronkelijk trouwens helemaal geen liefdesliedje. De Boy die schreef de melodie eigenlijk voor een donkere piano chanson. Over Antwerpen met de Schelde, met de kathedraal en het nachtleven daar eigenlijk. En eigenlijk heeft een andere tekstschrijver, Herman Pieter de Boer, die maakte er vervolgens een totaal ander liedje van. En die maakte er een hele romantische thuisband van. Uiteindelijk is het natuurlijk een echte heerlijke Hollandse klassieker geworden. En dat betekent eigenlijk ook dat ik het een mooi moment vind om eventjes in te tunen bij jou. Wat is jouw thuisgevoel nou eigenlijk? Laat het even weten via de app van Radio Noord. 050-3188-288. Waar ben jij graag thuis? Wanneer voel jij je thuis? Waar is jouw thuis? Laat het vooral eventjes weten via de app. Vind ik hartstikke leuk om eventjes te weten. Stuur een berichtje naar 050-3188-288. Wat is dat thuisgevoel?

Het is Gabriella Dreams. Op Radio Noord, waarbij de behoorlijk wat appjes binnenkomen op de vraag, ja, wat is jouw thuisgevoel? Zoals zegt Anneke bijvoorbeeld via de app van Noord uit Hogezand. Als je ergens op je gemak voelt, nou, dat is natuurlijk het letterlijke gevoel van thuis voelen. Er komt ook een appje binnen van Ine en die zegt, mijn thuisgevoel is heerlijk in de winter voor de houtkachel zitten. Oh ja, ja, dan krijg je natuurlijk ook weer de 10 winter en 10 zomer. Nou, laten we daar nog niet over beginnen, maar ook een lekker gevoel hoor. Ine, dankjewel voor je berichtje. Leon is erbij, die zegt, als ik vanaf de stad richting Winsum rij en het landschap wordt steeds leger, dan zakt alles van mij af en dat blijft fijn en dat is voor mij thuiskomen. En ook Marga is thuis, is voor mij na een week weg, weer over de A7 rijden, de Martini-toren zien en dan denken, ja hoor, ben weer in de mooiste provincie van het land. Ja, zo kan het natuurlijk ook. Hartstikke gezellig, thanks voor de appjes. Je kan er altijd wat laten weten via de app en die kan je gewoon gratis en voor niets downloaden. Kost niks, kan je gewoon erbij pakken. En je kan ook gaan meezingen. Want dit is ook lekker op je zondagmiddag. Jason Mraz, Have It All, nu op Radio Noord. In je weekend is goud. Goedemiddag. Nee.

0: recent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Het bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat is nou het Raatsveld-effect? Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
10: Dus, ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
11: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van voordeeluitjes.nl.
12: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.

0: Je weekend is goud.
1: Met Angelo Wensing.
2: Zo dan, goedemiddag hoor. 1 uur geweest met zometeen Samje, Walter Kroes, Rollo van der Velde. Het komt er allemaal aan na de Weather Girls, It's Raining Men.

0: Een liedje wat er in één krop stond, opgenomen in een prachtige kerk. Het is de Samieu en Tonight. Op je zondagmiddag, het weekend is nog lang niet voorbij, dus doen we er alles aan om die maandag nog eventjes uit te stellen. Goedemiddag, je luistert naar Radio Noord. En ben je vandaag nog op zoek naar een leuk uitje? Ja, dan is het misschien een moment om eens even te kijken wat je zou kunnen doen op Open Monumentendag. Dat is misschien wel een hele goeie. Want in Groningen en omgeving, daar gaan vandaag de deuren open van tientallen bijzondere gebouwen waar je normaal gesproken niet zomaar binnenkomt. Denk aan oude kerken, molens, boerderijen, wat borgen of een sluis bijvoorbeeld. En het mooie is, op veel plekken kan je gewoon gratis erheen. Zo ook in een Stadskanaal. En dat was eigenlijk direct een hele belangrijke vraag in Expeditie Grun.
1: Zegt u nou sluis of verloord?
2: Ja, eigenlijk wel verloord. Maar we zingen ook voor de getallen erbij. De eerste verloor, tweede verloor, derde verloor. En de bühner sluis, waar we nou stonden, daar zeg ik wel sluis.
1: Ik hoor het.
2: Dat is de derde verloor.
1: Hoeveel verloord men?
2: Een stuk of acht, negen wel. Maar hier in Stadskanaal, ooit tot en met zesde zo'n beetje. Wow. Ja, want verval van Barenveld tot aan Tropel is 12 meter. Dus vandoor dat er ook zoveel in zit.
1: En die gaan nou even meer dan 200 jaar terug. 1819 is deze sluis van, deze verloor is ervan.
2: Ja, ja die bent gewoon groom. Van hoe de stad Grun, die was toen ook eigenaar van het hele gebied, zeg maar. Was er nodig om kanolen te groom, om die schepen de deur te kringen, om turf te vervoeren. Nou, dat Stadskanaal is groom. Maar ja, die heugde was er wel natuurlijk. Dus vandoor dat die sluis naambrog binnen.
0: Ja. Je kan alles nog eens eventjes lekker rustig terugkijken via rtvnoord.nl.
3: Radio Noord.
0: En vanavond natuurlijk weer een nieuwe aflevering. Dit is Wolter Kroes.

0: Dit is Noord.
1: Radio Noord.
2: Een hele leuke man. Ja. Erg gezellig, meteen praten. En ja, dat zit voor nu wel goed.

Al wat onder, het is Roelof van der Velde. Goedemiddag, Angelo hier op Noord. Kijk, dat is toch een prima zondag, hè? Eerst heel sportief een rondje wandelen en daarna gewoon alles weer ongedaan maken met een stukje gebak. Zo hoort het een beetje. Al dus Sophie in de app van Noord, dankjewel. En als je nou echt ook lekker onderweg bent, thuis wat aanrommelt of helemaal niks uitvoert, mooi dat je erbij bent en dat je lekker luistert naar Radio Noord. Zometeen muziek van Nederlandse bodem. Bente komt eraan naar Casey en de Sunshine Band.

Bente 3, 2, 1. En als een artiest ergens komt optreden, dan nemen ze heel vaak een rider mee. Dat is eigenlijk gewoon een lijstje met alles wat daarin geregeld moet worden voor die artiest bijvoorbeeld. Ik heb het over een microfoon en de verlichting tot aan het eten en drinken. Wat er in de kleedkamer eigenlijk moet klaarstaan. En soms dan is het heel normaal. Dan staat daar op een rider gewoon water, handdoeken, warme maaltijd. Soms staat er ook wel eens iets anders bijzonders. Een andere wens. Ik noem maar eventjes alleen maar blauwe M&M's. Of een bepaald merk champagne. Of absoluut geen TL-lampen in de kleedkamer. Ja, je gelooft het of niet. Dat staat wel eens op een rider. Op die van Bente, daar staat ook iets heel bijzonders. Daar staat namelijk een liefdesbrief. Zij wil graag dat iemand iets leuks, iets schattigs, iets liefs opschrijft. That's it. En dan komt Bente gewoon even de boel daar verbouwen en gaat er een prachtig liedje voor je zingen. Dus een liefdesbrief, dat moet je in ieder geval dan even sturen als zij bij jou in de buurt is. Ondertussen luister je lekker naar Radio Noord, waarin je zo meteen ook weer de kans krijgt om het RTV Noord prijzenpakket te winnen. De vraag is het antwoord. Komt er zo meteen aan. Van mij ontvang je dan alvast een antwoord. En de vraag die erbij hoort, ja, die ontbreekt. En die wil ik graag van jou ontvangen. Dan maak jij kans op dat prachtige prijspakket. Dit is London Beat.

0: Zo kabbelt die zondag lekker verder door. Het is Radio Noordwijn en luistert je weekend is goud met Sade, The Sweetest Taboo. En ik hoop dat je ook lekker wakker bent.
1: De vraag is het antwoord.
0: Zometeen krijg je van mij een antwoord te horen en aan jou eigenlijk de vraag, ja, welke vraag hoort er dan weer bij? Als jij de juiste bij weet te stellen en je kan bijvoorbeeld even bellen naar de studio 050-3188-288 of je stuurt even een appje naar de studio en dan bel ik jou weer terug met de juiste vraag. Dan kan jij de kans maken op het prachtige RTV Noord prijzenpakket. Dat wil je hebben, dat is lekker, zo op die zondagmiddag meteen wat winnen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is nu dus even goed te luisteren en ik hoop dat je een beetje het nieuws hebt gevolgd of dat je gewoon, nou, groot fan bent van FC Groningen. Ja, laat ik het zo zeggen. Meer ga ik echt niet helpen hoor. Mijn antwoord voor vandaag is Etienne Fase. Welke vraag hoort daarbij? Laat het weten via de app 050-3188-288. Als jij denkt te weten op welke vraag mijn antwoord aansluit dus. En mijn antwoord is dus Etienne Fase. Bereik de studio en wie weet pak jij dat prijzenpakket deze zondag wel.

0: Hey, goedemiddag Corien.
1: Hey Angelo.
0: Hey, hallo. Kun jij ook fluiten?
1: Heel goed.
0: Ja? Doe eens een stukje. Ja, prachtig.
2: De vraag is het antwoord.
0: Nou, prachtig. Heb jij uitstekend gedaan. Je zit op dit moment in de... Ja, je zit op dit moment in de auto, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Ik ben onderweg naar mijn broer.
0: Want, wat ga je doen?
1: Nou, we hebben familieweekend gehad en we hebben net te veel gegeten en te veel gedronken. Dus dan gaan we hardlopen. Het moet weer af.
0: Je hebt te veel gegeten en gedronken en jij dacht, ik ga op zondag gewoon meteen weer hardlopen.
1: Ja, dat heb ik afgesproken met mijn broer. Dus we dachten, nou, laten we dat doen.
0: Oké, en hoeveel ga je hardlopen? Hoeveel kilometer?
1: Ja, niet zo heel veel. 5 kilometer.
0: Oh, nou, dat vind ik wel behoorlijk wat, hoor.
1: Oh, ja?
0: Ja? Heb je daar de hele middag voor uitgetrokken? Of,
1: Ja, 1 uur of 3. Nee, we willen binnen een half uur willen we het rondje klaar hebben.
0: Oké, nou, sterkte in ieder geval. Je bent ook lekker aan het luisteren naar Noord. Vind ik ook hartstikke gezellig. We zitten in de vraag, is het antwoord? En jij hebt van mij een antwoord gekregen. Dat is Etienne Fase. En daar zoek ik dan weer een vraag bij. En aan jou is de taak, ja, welke vraag hoort daarbij?
1: Ja, ik dacht, wie is het mikpunt? Kan ik het zo omschrijven?
0: Ik vind
1: hij
0: het leuk.
1: Is de doelman, toch?
0: Ja. Ja, ik vind het leuk, ik vind het creatief en ik keur hem ook gewoon hartstikke goed. Yeah! Het mikpunt, Etienne Fase, staat toch wel behoorlijk eventjes in de belangstelling. Want hij is lekker bezig. Hij keepte van de week een hartstikke goede wedstrijd. En hij zei zelf dit nog eventjes achteraf de wedstrijd.
3: Uiteindelijk, ik denk voor de neutrale toeschouwers en voor onze toeschouwers was het denk ik wel een mooie pot om naar te kijken.
0: Ja, dat komt eigenlijk ook omdat hij eventjes ging hoog houden. Hij wilde vooral even zijn team naar voren duwen om toch nog eventjes die 2-0 te maken. Werd het niet, het werd 1-1. Waardoor ze toch 2 punten ook weer lieten liggen. Maar voor jou maakt het niks uit, Corrie, want je krijgt gewoon een paraplu van RTW Noord.
1: Auw, super! Met dit regenachtige weer, ik ben er zo blij mee.
0: Ja, dan is het natuurlijk wel de vraag, wat ga je ermee doen?
1: Wandelen, buiten.
0: Leuk.
1: 5 kilometer.
0: Ja, ik zou niet gaan hardlopen ermee, hoor.

0: samen met Emma Heesters op Radio Noord. En zometeen wil ik je eigenlijk even waarschuwen voor dit.
1: Nee, toen dacht ik, oké, ik ga wel weer online daten, maar dan doe ik het op apps die ik snap, die ik leuk vind en op mijn manier.
0: Nou, waar het over gaat hoor je zometeen net als deze. Baby.
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave, rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloer.

0: vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
2: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
3: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
2: Meubeldorp. Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC. Je weekend is goud.
4: Met Angelo Wensing.
5: Een antwoord op de vraag dat je hiervan krijgt.
6: Ja, toen dacht ik, oké, ik ga wel weer online daten, maar dan doe ik het op apps die ik snap, die ik leuk vind en op mijn manier.
5: Je hoort het zo.
7: Wat?

0: Het is nieuws om Beauty and the Brains, het liedje waar het allemaal ooit voor hem mee begon. Lekker hoor, zo op Radio Noord. Ja, voor iedereen die er vandaag precies genoeg heeft gedaan, ga maar even lekker zitten en ontspan nog eventjes. Zelf is het misschien goed om te weten, ik kom uit Emmen. Misschien wist je dat wel. Gisteren was daar de uitmarkt in Emmen. En dat is zo'n dag waarop je eigenlijk voor een kop koffie de stad ingaat. En 3 uur later ineens aan een koor zit te luisteren. Een theaterfolder in je handen krijgt gedrukt. En dat je dan eventjes serieus overweegt om misschien nog wel op schilderles te gaan. Zo'n dag is dat. Bij wijze van spreken dan. En ook de dag om eens naar een comedy show te gaan. Want die was daar in een café. Ik was daar met een paar vrienden. Ik ben er naartoe geweest. We deden 3 cabaretiers. Deden daar een stukje van de show. En er was daar een dame. En die wil ik toch even benoemen. Die heet Berit Koppanjen. Ik vind haar fantastisch. Ik vind haar echt hilarisch. Dus ik dacht, misschien is het leuk om een beetje die lach op zondag ook nog meer neer te zetten. Om die nog meer erbij te pakken. En jou even een klein stukje mee te nemen in wat zij eigenlijk vertelde gisteren. Dus luister goed en nou, ik zou zeggen, lach vooral mee.
1: Nee, toen dacht ik, oké, ik ga wel weer online daten. Maar dan doe ik het op apps die ik snap, die ik leuk vind en op mijn manier. Dus ik dacht, ik ga dat allemaal niet moeilijk doen. Je hebt dan je foto, maar je hebt daarnaast ook een korte bio. Waar je gewoon wat informatie kan zetten. Daar moet ik gewoon een heel duidelijk verhaal, heel behapbaar, dat iedereen weet, ja, dit vlees hebben we in de kuip, hè? Deze koteletjes op de volade. Dus ik had neergezet, ik schreef, hallo, ik ben Berit Koppanjen, ik ben als Nivea. Betaalbaar, dikker en trek snel in.

0: Van de week was er natuurlijk ook uiteraard, zoals dat met een grote ster gaat. Hè, dan word je geweld op vrijdag tijdens Studio Gun. En dan wordt er eigenlijk aan jou gevraagd, joh, waar gaat je nieuwe liedje over? Want die wordt dan mogelijk wel Gronings Goud. Nou ja, omdat zij natuurlijk nu Gronings Goud is, werd zij ook gebeld.
1: Het is eigenlijk een beetje over de ups en downs in het leven. En ja, over het algemeen gaat dit dus echt over, ja, toch wat moeilijkheden, de hobbels en de bobbels in een relatie. Nou ja, dat hebben we op Diamond Eye een beetje ver. Maar we waren toch helemaal nooit heel nooit met een beetje een zielig ondertoon. Nee, maar wel een beetje een up-tempo nummer weten. Mm-hmm. En op Diamond Eye hebben we een beetje een vrolijke draai aangegeven.
2: Okay,
1: dat uiteindelijk allemaal wel volk wel weer goud komt.
0: Nou ja, een vrolijke draai. Heerlijk is hij, Harma, met de hobbels en de bobbels in je relatie. Nou, hartstikke lekker. Je hoort hem dus extra vaak komende week hier op Radio Noord. Met zometeen Alex Warren, wat je gaat horen. Paul Simon komt eraan en dit is David Bowie.

0: Dit is Noord.
1: Radio Noord.
2: Nou, als ik met honden bezig ben en met het eten, dan ben ik gewoon met honden bezig. Ga ik me niet bezighouden met een of andere man. Dat doe ik gewoon niet.

Tim, die zorgt ervoor dat het exact 2:30 is. Even kijken wat er vandaag allemaal nog meer gaat gebeuren, maar dan buiten natuurlijk. Want vandaag trekken er verspreid over de provincie wat lichte buien. In de middag is het wat droger en de zon die zal zich ook vaker laten zien. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond gaat het wat meer afkoelen. Dan komt er ook wat kans op mist. Het wordt dan zo'n 9 tot 12 graden. Morgen trekken de meeste mistbuien er weer vandoor. En is het ook regelmatig zonnig. Het wordt zo'n 21 tot 22 graden. En ook koelt het s'avonds dan weer af naar zo'n 14 graden. Maar wat ik eigenlijk het allerlekkers vind, en ik zie het al een klein beetje in mijn ooghoek staan, later deze week wordt het wel gewoon weer 23 graden. Kijk, en dat hoor ik nou graag.

0: Dit is Irvind en Fire, Boogie Wonderland op Radio Noord. En wat voor weekend heb je? Ik hoop een beetje een relaxed weekend. Ik weet niet of je gisteren toevallig nog voetbal hebt gekeken, FC Groningen. Gisteravond toch een lastige avond hoor. Het was tegen Go Ahead Eagles 1-1. En Etienne Fase die zorgde er eigenlijk toch wel voor met een uitstekende reddeling. Dat het toch wel weer goed afliep dan. De ploeg van Dick Lukien die mocht het meest tevreden zijn met een gelijkspel. Want uiteindelijk was het toch wel zo dat de thuisploeg veel en veel beter was en verzuimde te winnen. Dit zei Fase nog eventjes over na de wedstrijd.
1: Uiteindelijk, ik denk voor de neutrale toeschouwers en voor onze toeschouwers was het denk ik wel een mooie pot om naar te kijken.
0: Nou en wie weet volgende week tegen PEC op meer punten. En ook Ajax die speelde al eventjes. Wist met 1-5 te winnen van Fortuna Sittard. Vandaag speelt nog Feyenoord tegen PEC Zwolle in Zwolle. En PSV die sluit de speelronde af thuis tegen Sparta Rotterdam. Op je radio dan. Zometeen de Rolling Stones naar Mike. Of Mika. Mika is Mike.

Gisteren stond hij in een openluchttheater met zijn band. Het is Cloud. Je hoorde hem hier in Je Weekend is Goud. Blijft toch een beetje het toetje van het weekend, hè? Nou, Dimitris die heeft zometeen ook nog heel veel lekkers meegenomen. Dus blijf er vooral bij. Dat is dit James Morrison.

0: weekend is goud.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Denk je aan zelfdoding?

0: Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Daar zou onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met de overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zegen van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. En door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
2: De maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
1: Meubeldorp. Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
7: Je weekend is goud.
8: Met Dimitris Kops.
9: Het is 3:03. Goedemiddag en van harte welkom bij Je Weekend is Goud. Deel 2 met Madonna, Pink en nu in excess. Bye.

Het is 3:10. Mijn naam is Dimitris. Van harte welkom bij je Weekend is Goud hier op Radio Noord. Met zometeen jouw kans op het Radio Noord prijzenpakket. Hij is lekker gevuld deze zondag. De heuptas zit erin, ook de paraplu zit erin. En het volledige Radio Noord prijzenpakket win je vanmiddag binnen 1 seconde. Ja! 1 seconde van je tijd inruilen voor dikke prijzen. Het kan vanmiddag hier op Radio Noord. Hoe kan je dat dan winnen? Nou, dat kan met seconden werken. En dat gaan we spelen om 3:50. Dan wordt echt alles je duidelijk. Hey, en over welke zomer gaat dit? Het was extreem warm in Europa. In Nederland is het 17 dagen achter elkaar zo warm dat er zelfs gesproken wordt over een hittegolf en een watertekort. En het is zelfs zo heet dat er een lieveheersbeestjesplaag ontstaat. Want ja, die vinden het wel lekker in de warmte. Een dikke zomerrit uit deze zomer. Hoor je zometeen voorbij komen hier op Radio Noord. En ook muziek onderweg van Level 42 en Ella Langley. Ga

net eventjes iets anders dan de kabbelende Middellandzee. De kabbelende Middellandse Zee. Een Winschoten Dive, de hele boel hier op Radio Noord. Hey, 50 jaar geleden, kan jij je nog iets herinneren van 50 jaar geleden? De zomer van 1976 staat vooral bekend om de extreme hitte en droogte. In Groot-Brittannië duurde het ook echt uitzonderlijk lang. De hittegolf duurde daar van eind juni tot eind augustus. En in Nederland hebben we ook te maken met een record. 17 dagen lang is er een hittegolf in de zomer van 1976. Het was zo droog in Nederland, maar ook in Groot-Brittannië, dat er zelfs gesproken werd over een watercrisis. En Europa had in één keer door die hitte last van lieve heersbeestjes. En niet zomaar lieve heersbeestjes. Nee, echt een hele hoop lieve heersbeestjes. Want ja, die vonden het wel lekker in die warmte. Door de uitzonderlijke lange warme periode ontstond er een toename van lieve heersbeestjes. En 1976 kreeg daardoor zelfs de bijnaam The Year of the Ladybird. Ja, het was allemaal wat, de zomer van 1976. Je kan je herinneringen ophalen aan die zomer, want dit was een hele grote hit in de zomer van 1976. Nu te horen in je weekend de Schouten op Radio Noord, The Real Thing. YouTube.

Goedemiddag, het is 1 minuut over 3:30. Het Radio Noord weerbericht. Vandaag een afwisseling van zon en wolken. Het is zo'n 20 graden in Groningen. En vanavond is er kans op een bui. Morgen zon en wolken in de mix. Morgen blijft het droog en het wordt zo'n 21 graden morgen.

Texas, Black Eyed Boy, Radio Noord. Ligt hier een mooi prijzenpakket voor je klaar, hoor. Het Radio Noord prijzenpakket met de heuptas en ook de paraplu. En je kan het binnen nu en 10 minuten kan je het winnen. En het mooie is, we gaan secondenwerk spelen. Ja, en dat zorgt er eigenlijk voor dat je binnen 1 seconde wint. Over 10 minuten hoor je de opgave van secondenwerk hier.

Mama. Jonas Blue, Radio Noord. Oh. Ja, even een gezellig muziekje erbij. Je maakt kans op leuke prijzen op deze zondagmiddag. Het is 4:10. Voor je klaar ligt het Radio Noord prijzenpakket. Hoeft alleen nog eventjes je naam opgezet te worden. En dan kan het zo richting de postbode. En dan bezorgt hij het lekker bij jou thuis. De Radio Noord heuptas in het prijzenpakket. En ook de Radio Noord paraplu. Zonnige dagen ook te gebruiken als parasol. Ja, wat moet je ervoor doen? Nou, vrijwel niets. 1 seconde luisteren. En dat is een seconde die ik geknipt heb uit een populaire plaat uit 1992. Het was een dikke nummer 1 hit in 1992. Ik heb een seconde geknipt uit deze plaat en die laat ik aan je horen. En dan is de vraag, welke plaat is het? Zit je er klaar voor? Hier komt de seconde. Ja, een seconde is kort. Daarom nog 1 keer, maar het is wel de laatste keer. Luister goed. Oeh, weet je het? Welke plaat is dit? Als je het denkt te weten, mag je nu bellen of appen met de studio van Radio Noord. Op 050-3188-288. Van welke nummer 1 hit uit 1992 heb je zojuist 1 seconde gehoord? Dat is de vraag. Als je het weet, pak je je telefoon. En dan bel je of app je je goede antwoord door. 050-3188-288. En je maakt dus kans op het Radio Noord prijzenpakket met de heuptos en de paraplu erin. Hij is lastig vanmiddag, maar succes! What?

0: fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee, Lotto.

0: Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlakbij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
3: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
4: Voordeelhaartjes.nl.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
3: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
7: Voordeelhaartjes.nl.
8: Je weekend is goud.
9: Met Dimitris Kops.
10: Zometeen hoor je nog een keer de opgave van secondenwerk. Als je het antwoord weet, heb ik een mooi prijzenpakket voor je. En we

Je luistert Radio Noord. Ik heb net de opgave gegeven van Secondenwerk. En hij is lastig vanmiddag. Oi. Ik heb hier een Radio Noord prijzenpakket voor je klaar liggen. Met daarin de Radio Noord heuptas en ook de Radio Noord paraplu. Allemaal te winnen binnen 1 seconde. Ik heb een seconde geknipt uit een bekende plaat. En de vraag is, welke plaat is het? Ja, als je dit nou weet, dan mag je het doorgeven. En dan win je dus het Radio Noord prijzenpakket. Maar de opgave is wat lastig, zie ik aan de reacties. Luister goed, dit is de seconde. Suus van Dalen uit Niekerk die stuurt... Hoi Dimitris, Benga Boys, we're going to Ibiza. Nee, dat is niet goed. En Dennis uit Groningen die kwam met Drop It van Scoop. Ook dat is niet goed. Oh, van welke plaat heb ik wel een seconde geknipt? Het was een nummer 1 hit in 1992 en dit is hem voor de allerlaatste keer. Ja, hier moet je ermee doen. Je moet dat stukje pakken en dan verder gaan zingen in je hoofd. En dan uiteindelijk kom je wel bij de titel en de artiest. En dan moet het goed komen. Voor het Radio Noord prijzenpakket op deze zondagmiddag mag je nu bellen of appen met je goede antwoord. 050-3188-288. Dat is 050-3188-288. Als jij het goede antwoord doorgeeft, win je het Radio Noord prijzenpakket binnen nu en 10 minuten.

0: beste man. Ach, heerlijk zeg, hey. Via Buzen. Op het radiostation waar ze thuis hoort. Dit is Radio Noord. Het beste maar weer. Het is 6-7 minuten voor 4:30. Aan de telefoon heb ik Erik. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Dimitri.
0: Je bent aan het bijkomen vandaag, hè?
1: Ja, ik ben lekker eens aan het bijkomen, ja.
0: Daar is de zondag voor bedoeld.
1: Dat is zondag voor bedoeld, ja.
0: En zijn de keiharde, hardcore deunen al uit je hoofd?
1: Ja, op zich wel, maar ik geniet er altijd wel heel erg van, ja.
0: Ja, want jij moet bijkomen van...
1: Van een hardcore feestje.
0: Van een hardcore feestje, lekker zeg. Wat, ben je daar als DJ geweest of ben je daar als, als bezoeker geweest?
1: Nee, dit keer ben ik daar als bezoeker geweest.
0: Tot diep in de nacht heb je staan, staan beuken?
1: Diep in de nacht, nou, een uurtje of één of zo. Dus dat nou, viel wel mee.
0: Oh, dat valt wel mee dan.
1: Ja, maar toch moet je daar wel even van bij komen, hoor.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, als jij de hele tijd staat te hakken, ja, tuurlijk. Moet je wel even weer acclimatiseren, ja.
0: Oh, jij hebt echt staan hakken?
1: Ja, zeker.
0: Zo, je bent echt bij zo'n feestje geweest dat het geluid niet via je oren naar binnen gaat, maar via je botten, weet je? Dat het gewoon naar binnen trilt.
1: Ja, een beest moet je niet horen, die moet je voelen. Een beetje dat idee, inderdaad.
0: Och, wat heerlijk zeg, wat heerlijk. Ja. En hoe ziet zo'n relaxdag er dan uit, Erik? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Lig je op bed of op de bank?
1: Nee, zeker niet. Want kijk, relax, dat is ook eigenlijk wel een beetje dubbel. Want vanmorgen ben ik eerst naar de open dag in de Oosterpoort geweest.
0: Oh.
1: En toen heb ik daarna even een lekker broodje gegeten in een zaakje in Groningen. En nu ben ik gewoon een beetje overzicht aan het maken. Een beetje aan het opruimen, lekker even aan het chillen. En toen hoorde ik de radio en toen dacht ik van, hé, ik ga zo bellen.
0: Oh, vandaar. Ja. Nou, dus eigenlijk heb je wel wat gedaan vandaag. Het is niet alleen maar brak op de bank.
1: Nee, maar wel gewoon een beetje bijkomen. Gewoon rustig aan.
0: Nou, gelijk heb je. Dat mag op de zondag, hoor. Erik?
1: Ja.
0: Ja, je hoorde hier bij Radio Noord de opgave van secondenwerk. Ik heb een seconde geknipt uit een populaire plaat. Het is een hele populaire plaat. Nummer 1 hit in 1992. Ik laat hem nog één keer aan je horen. Daar komt-ie. Welke plaat is dit?
1: Rhythm is a Dancer.
0: Hey, dat is helemaal goed. Het levert jou het Radio Noord prijzenpakket op. Zo, kun je dat nog één keer doen?
1: Ja.
0: De heuptas komt eraan. Nou, daar maak je de blitz mee, hoor. Met de bodybag ook wel genoemd. Ja. En de paraplu.
1: Kijk.
0: Ga ik opsturen. En snap, Rhythm is a Dancer ga ik draaien.
1: Oh, fantastisch. Heerlijk, man.
0: Helemaal goed. Erik, rust lekker uit en een fijn weekend nog even, hè?
1: Ja, oké. Werk ze nog even.
0: Dank je. Hoi.

Goedemiddag, het is 5:02. Het Radio Noord weerbericht. Vandaag een afwisseling van zon en wolken. Het is zo'n 19 graden op dit moment in Groningen. Vanavond kans op een bui en morgen zon en wolken in de mix. Morgen blijft het droog en het wordt morgen 21 graden.

Ben je blij met je ex? Nou, zometeen hier een DJ. Ik kan wel zeggen wie dat is, Calvin Harris. Die is niet blij met zijn ex, want ze heeft iets onthuld over hem. Waar hij eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. En wat dat is, hoor je zometeen hier op Radio Noord. UB40 komt eraan. En ook zometeen hier The Doors. Dit is Justin Timberlake. En Rock Your Body.

0: Eigenlijk heet Calvin Harris helemaal geen Calvin Harris. Nee, het is bizar. Eigenlijk heet hij Adam Wiles. En dat wist eigenlijk helemaal niemand. Tot hij een relatie kreeg met Taylor Swift. En Taylor Swift die won een prijs in 2016. Stond op het podium en toen zei ze dat ze vooral haar vriend Adam wou bedanken. En toen dacht hij, het ging haar vriend Adam. Ze heeft toch een relatie met Calvin Harris.
1: You know, for the first time, I had the most amazing person to come home to when the spotlight went out and when the crowds were all gone. So I want to thank my boyfriend Adam for that. And
0: Adam.
1: I love you guys so much. Thank you, iHeart.
0: Ze is toch met Calvin Harris? Ah, ja, oeps, foutje, moet kunnen. Calvin Harris. Zijn hele identiteit naar de knoppen gebracht door zijn ex Taylor Swift. Jorde Calvin Harris, juist hier op Radio Noord. Blessings en meer komt eraan. De Doors zometeen. Dag Guus Meeuwis, deze kan je meezingen. Je vraagt.

0: help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100.

0: nieuws van 5 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
3: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Goeiedag, partycentrum de Schaapsberg. Met Anja.
6: Hoi, met Jeroen. We zijn bezig met een bedrijfsuitje. Kunnen jullie ons daarmee helpen?
5: Natuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
7: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Vergaderen en ontspannen. deschaapsberg.nl.
8: Radio Noord.
9: Je weekend is goud.
8: Met Dimitris Kops.
10: En zometeen bepaal jij de gunnige Doezend Klassieker. En Diana Ross komt eraan. De oude Bob ga je horen. En nu het

0: Zandvoort presenteert...
1: een klassieker uit de Grunniger Duizend.
2: Van de eerste kerstdag tot en met oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Noord. De Grunniger Duizend, de 1000 beste liedjes volgens stad en omland. Elk jaar kan je stemmen op je favoriete liedjes voor de Grunniger Duizend. En vorig jaar, in 2025, stonden deze twee platen in de Grunniger Duizend. Op plaats nummer 239, The Golden Earring, Another 45 Miles. En iets lager op 375, Dolly Parton, Joe.

Dus mijn vraag, welke van deze twee wil je zometeen in zijn geheel horen hier op Radio Noord in je Weekend is Goud? Ik heb maar plek voor één van deze twee helaas, dus ja, je moet wel even kiezen. Als je kiest, dan maak je ook nog een keer kans op een leuke prijs van Radio Noord. Ga je vanmiddag voor Golden Earring, Another 45 Miles, of ga je voor Dolly Parton, Jolene? Laat het weten, stuur een appje of bel gezellig mee. 050-3188-288, of je nou belt of appt, het kan allemaal met hetzelfde telefoonnummer. 050-3188-288, laat even weten welke van deze twee je zometeen in zijn geheel wil horen hier op Radio Noord. Golden Earring of Dolly Parton, laat het weten. En met je stem maak je ook automatisch kans op een leuke prijs van Radio Noord. En de plaat met de meeste stemmen, ja, die wordt zometeen in zijn geheel gedraaid.

0: Radio Noord presenteert...
1: een klassieker uit de grunnige duizend.
2: Wim Jansen uit Winsum, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Met Wim.
2: Heb je een lekker weekend, Wim?
3: We hebben een heerlijk rustig weekend, ja.
2: En wie is we?
3: Dat zijn mijn vrouw en ik.
2: Ah, met z'n tweeën.
3: Ja, we zijn met z'n tweeën. Heel rustig.
2: Lekker. En wat heb je voor hoogtepunten gehad dit weekend?
3: Ik moest me heel rustig houden in verband met een ingreep in het ziekenhuis. Dus dat is allemaal goed afgelopen, hoor.
2: Okay.
3: Maar dat betekent gewoon dat ik me heel rustig moest houden. Ik kon wel gewoon boodschappen doen. Maar verder niet zoveel activiteit ondernomen.
2: Nou, dat hoeft ook niet natuurlijk. Het is weekend.
3: Lekker gisteravond FC Groningen gezien.
2: Ah.
3: Met veel spanning. Dus zo komen we het weekend daar wel door.
2: Leuk. Op de televisie of ben je er geweest?
3: Nee, televisie.
2: Heerlijk, ja. Zeg. Ja, nee, ja. Hartstikke leuk. Hey, en je hoorde hier op Radio Noord de Gunnige Duizend klassieker. Want van eerste kerstdag tot en met oudjaarsdag heb je hem weer gehoord hier op Radio Noord. De Gunnige Duizend, ja. De 1000 beste liedjes volgens Stad en Ommeland. Heb je ook gestemd op de lijst van vorig jaar?
3: Nee, ik heb niet gestemd.
2: Nee. Wim, hij komt er dit jaar weer aan, ja. De Gunnige Duizend. Nou, en dan zouden we het leuk vinden.
3: Ja. Ik beloof je dat ik het zal doen.
2: Oké, nee, dat is dat afgetikt. Hartstikke goed. Ja. Leuk. Ik heb even twee platen gepakt uit de Gunnige Duizend van 2025. Op plaats nummer 239 Golden Earring met Another 45 Miles. Dat is deze. En op 375 vorig jaar Dolly Parton met Jolene.
4: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
2: Ja, en nu is mijn vraag. Welke van deze twee wil je in zijn geheel horen?
3: Ja, en twee schitterende nummers. Dolly Parton is de laatste tijd natuurlijk heel veel gedraaid.
2: Ja.
3: En de Golden Earrings, dan komen jeugdherinneringen nog meer naar boven. Want Just a Little Bit of Peace in My Heart van de Golden Earrings was een van mijn eerste singles die ik kocht.
2: Kijk aan.
3: Toen ik een jaar of 15 was of zoiets. Dus dat was echt... dan doet dit nummer, ja, is een geweldig sterk nummer.
2: Ja, en toen was het nog Golden Earrings met een S, hè?
3: Ja. Ja, vandaar ik daar ook voor kies.
2: Oké, nou ik heb goed nieuws voor je, want 57% van de Radio Noord luisteraar die is gegaan voor Golden Earring. Dus die gaan we draaien en ik heb een, ook nog wel wat leuks voor je, namelijk de Radio Noord geurhanger. Die sturen we even op naar Winsum.
3: Nou, hartstikke goed.
2: Hartstikke goed.
3: Dankjewel.
2: Geniet van Golden Earring of Golden Earrings. Ja, dat is altijd lastig natuurlijk als je een...
3: dit zijn nog de Golden Earrings, hè?
2: Ja. Dat is waar ook. Goed, we gaan hem draaien. Goed. Fijne dag.
3: Jo, dankjewel. Jij ook. Fijne dag. Doei, doei.
5: Song called Another 45 Miles to Go.

Progressive. Sweet Goodbyes, Radio Noord. 6:02 is het. Dit is het Radio Noord weerbericht. Een afwisseling van zon en wolken. Het is zo'n 18 graden nog in Groningen. Vanavond kans op een bui en morgen zon en wolken in de mix. Morgen blijft het droog en het wordt zo'n 21 graden hier in Groningen. Dit is je weekend te schout tot aan 6 uur. Heerlijke muziek. Hall & Oates komen eraan. Maneater. Zometeen Teddy Swims. Mr. Know-It-All staat voor je klaar. En ook Beyoncé en Jay-Z onderweg met Crazy in Love. En nu op Radio Noord. West End Girls. Het zijn de Pet Shop Boys.

Je weekend is goud op Radio Noord met Holland Oates Man Eater. Het is 6:15. Zometeen om 6:00 een nieuwe editie van Expeditie Grun op TV Noord. En die uitzending wordt nu in elkaar geëdit, zoals dat in vaktermen heet. Ik loop zo meteen eventjes het edithok binnen hier bij Radio Noord. En dan vraag ik eventjes wat er vanavond in de uitzending zit. En dan hoor je het als allereerst hier op Radio Noord. Dat is wel even leuk. Ah, je hoort het zo van me. Ik ga daar nu heen lopen, ja. Nadat ik gezegd heb dat Beyoncé en Jay-Z eraan komen, Crazy in Love, en nu op Radio Noord, Chic.

Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Dit is Radio Noord. Zometeen om 6 uur. Ja, de auto wordt gestart. 6 uur, een nieuwe editie van Expeditie Grun op TV Noord. Leuk tv-programma. Ze zijn vanavond in Woudbloem bij Roeg Klassiek. En ik weet niet of je het gezien hebt, of je naar Eva hebt gekeken afgelopen week. Maar Joep van het Hek en Splinter Chabot waren daar. En die waren helemaal lyrisch over het museum in Appingedam. Ja, dus ook daar gaan ze langs, bij het museum in Appingedam. Dat allemaal zo meteen te zien op TV Noord, een nieuwe uitzending van Expeditie Grun. Presentatie is vanavond in de handen van Dirk trouwens. En hier op de radio, op Radio Noord, de avond van Noord. Non-stop de beste muziek, onder andere Suzanne en Freek, Somber, George Michael, Buckshot and the Funk, komt er ook aan. Sam Fender, Patrick Hernandez, Born to be Alive. Ja, die ga je ook allemaal zometeen horen na 6 hier op Radio Noord. Dus ja, het is even een keuze maken. Wordt het TV Noord vanavond of wordt het Radio Noord vanavond? Welke keuze je ook maakt, het is in ieder geval een hele goede keuze. Ja, dat heb je wel gehoord zojuist. Goed, ik wens je een fijne zondagavond. Dit is Michael Jackson op Radio Noord. En Billie Jean.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Hey Remon!
7: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 6 uur.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Noord.
9: De avond van Noord.
14: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Harma Boer en Martin Blok. Ast in de Zummersnijd.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij.

0: Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt

0: Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Ayabar.
1: Was laatst op stap in de mooiste stad van het noorden van ons land. Na een lange nacht had ik het gehad, ik had er bijna genoeg op van. Maar niet naar huis met een lege maag, dus je raadt al wat ik deed. Ik vraag aan haar of ze met me meegaat en ik zeg, doe maar mee.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Voor thuis, op je werk of onderweg.
1: Dit is de avond van Noord.
2: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Christensen. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. De afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros.